0: Openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

0: Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Minister-president Rob Jette bood afgelopen zondag excuses aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwamen. Ellen Ohoyeloen, van Molukse afkomst, benadrukt dat de pijn en verdriet van deze geschiedenis voelbaar zijn tot in de vijfde generatie. Burgemeester Marieke Moorman steunt deze erkenning van harte. Lopers van de Nijmeegse Vierdaagse kunnen op 14 juli gratis shirts ophalen van de gemeente Land van Kuik in het gemeentehuis Boksmeer. De uitgifte vindt plaats in tijdvakken van 19 uur tot 21 uur, afhankelijk van de woonplaats. De shirts zijn unisex en beschikbaar in diverse maten, maar op is op. De laatste ophaalmogelijkheid is op 20 juli van 16 uur tot 17 uur. Sandbeek rouwt om het overlijden van Wim Bongarts, voormalig prins carnaval en actief lid van het Sint-Antoniusgilde, op 72-jarige leeftijd door kanker. Hij vervulde diverse functies binnen het gilde en was een gewaardeerde schutter. Ook carnavalsvereniging De Kloepers herdenkt zijn grote inzet en betrokkenheid bij de gemeenschap. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo. Kanaal 1915 of 915.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A59, Oss richting Den Bosch, is bij Rosmalen-Oost een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 5 juli verzorgen de slagwerkgroep Dynamic, het harmonieorkest van muziekvereniging Amicitia en de Maashorst Band een bijzonder openluchtconcert bij de Blauwe Bes aan de Dempseystraat in Langeboom. Het zomerconcert duurt van 2 tot half 5 en biedt een gevarieerd programma voor jong en oud. Bezoekers kunnen gratis genieten van een gezellige zomermiddag in de buitenlucht. De toegang is gratis. Senioren uit Kuik en omgeving zijn op zondag 5 juli welkom bij Uit op Zondag in het Doehuis aan het Patrijzenveld in Kuik. Van 2:30 tot 4:30 treedt het smartlappenkoor Goeie Volk op. Het koor bestaat dit jaar 25 jaar en staat bekend om zijn optredens tijdens festivals en speciale gelegenheden. De toegang is gratis, alleen consumpties zijn voor eigen rekening.
1: Dichterbij dan je denkt.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Let me say the same, baby.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Op de A73 bij Haps is dinsdagavond een auto tegen de vangrail gereden. Bij het eenzijdig ongeval raakte niemand gewond. De oorzaak is onbekend, maar de bestuurder is door de politie meegenomen. Een takelbedrijf heeft de auto opgehaald. Minister-president Rob Jetten bood afgelopen zondag excuses aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers, die 75 jaar geleden naar Nederland kwam. Ellen Ohoyoloen van Molukse afkomst benadrukt dat de pijn en verdriet van deze geschiedenis voelbaar zijn tot in de vijfde generatie. Burgemeester Marieke Moorman steunt deze erkenning van harte. Lopers van de Nijmeegse Vierdaagse kunnen op 14 juli gratis shirts ophalen van de gemeente Land van Kuik in het gemeentehuis Boksmeer. De uitgifte vindt plaats in tijdvakken, afhankelijk van de woonplaats. De shirts zijn unisex en beschikbaar in diverse maten. Maar op is op. Een laatste ophaalmogelijkheid is op 20 juli. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Mensen met een dynamisch energiecontract betalen vanavond een recordprijs van 1,20 euro per kilowattuur elektriciteit. De hoge kwartierprijs is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Door de extreme hitte in grote delen van Europa is er extra vraag naar stroom voor koeling. Tegelijkertijd is het aanbod laag, onder meer omdat het nauwelijks waait. En dat drijft de prijs flink omhoog. In Duitsland is het treinverkeer weer hervat, nadat het gisteravond volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de verwachte hitte zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan het asfalt te voorkomen. En afgelopen weekend is uit safaripark Beekse Bergen een aap ontsnapt. Volgens een woordvoerster van het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Het gaat om een kuifmangabij. Het dier is inmiddels meerdere keren gezien in de omgeving van het park, waaronder gisteren in het dorp Esbeek. Getuigen wordt gevraagd de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen via het telefoonnummer op de website van de Beekse Bergen. Het park zal dan proberen het dier te verdoven en het te kunnen vangen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan files op onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Afrit Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. En op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
5: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabri Techniek.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Muziekvereniging Sint-Jan houdt op zaterdag 4 juli... een sfeervolle zomeravond live op het Kerkplein in Manrooi. Vanaf 2 uur verandert het plein in een gezellig terras... en vanaf 8:30 verzorgen de harmonie- en slagwerkgroep een optreden... vanaf de trappen van de kerk. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, zomerse gezelligheid en een ontspannen avond. Toegang is gratis en het programma duurt tot ongeveer 11:30. Op zondag 5 juli verzorgen de slagwerkgroep Dynamic, het harmonieorkest van muziekvereniging Amicitia en de Maashorst Band een bijzonder openluchtconcert bij de Blauwe Bes aan de Dempseystraat in Langeboom. Het zomerconcert duurt van 2 tot 4:30 en biedt een gevarieerd programma voor jong en oud. Bezoekers kunnen gratis genieten van een gezellige zomermiddag in de buitenlucht. De toegang is gratis.
1: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kuik, dichter bij de zomer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Op de A73 bij Haps is dinsdagavond een auto tegen de vangrail gereden. Bij het eenzijdig ongeval raakte niemand gewond. De oorzaak is onbekend, maar de bestuurder is door de politie meegenomen. Een takelbedrijf heeft de auto opgehaald. Minister-president Rob Jetten bood afgelopen zondag excuses aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers, die 75 jaar geleden naar Nederland kwam. Ellen Ohoyoloen van Molukse afkomst benadrukt dat de pijn en verdriet van deze geschiedenis voelbaar zijn tot in de vijfde generatie. Burgemeester Marieke Moorman steunt deze erkenning van harte. Lopers van de Nijmeegse Vierdaagse kunnen op 14 juli gratis shirts ophalen van de gemeente Land van Kuik in het gemeentehuis Boksmeer. De uitgifte vindt plaats in tijdvakken, afhankelijk van de woonplaats. De shirts zijn unisex en beschikbaar in diverse maten. Maar op is op. Een laatste ophaalmogelijkheid is op 20 juli. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht heb je bij knooppunt Empel nu 10 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg heb je nu een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht heb je nu een kwartier vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum is de weg dicht door wegwerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2... En tot slot op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Komende zaterdag zou de 50ste editie van de Boksmeerse Kinderbraderie plaatsvinden. Helaas heeft de organisatie besloten vanwege de aanhoudende warmte om de editie af te gelasten en door te schuiven naar volgend jaar. Aan de telefoon van de organisatie Lonneke Grummels. Lonneke, wat jammer dat het niet doorgaat. Hoe zijn jullie tot het besluit gekomen?
1: Vanmorgen hebben we met de werkgroep overleg gehad die de jaarlijkse kinderbraderie organiseert. We zijn natuurlijk zelf ook allemaal ouder van kinderen die daar graag zitten. En aangezien de komende dagen de temperaturen zo hoog oplopen en de voorspellingen nu zijn dat er in de ochtend op zaterdagochtend al sprake is van 30 graden qua gevoelstemperatuur, ja, vinden wij dat niet verantwoord om dan met kinderen een kinderbraderie te organiseren.
0: Heb je ook ervaringen uit het verleden met hoge temperaturen die hier ook aanleiding toegegeven hebben?
1: Ja, in zoverre, kijk, zo hoog als we ze nu hebben in de voorspelling zijn onze ervaringen niet. Hè, maar we hebben natuurlijk wel het eerdere warme editie gehad. En in onze ogen is het verschil daarin eigenlijk altijd wel geweest dat je dan met extra water voor de kinderen of emmers met sponsen in het park vooruit kunt. Maar ja, dit zijn zo'n hoge temperaturen dat wij zeggen, ja, we kunnen wel zeggen, hè, ouders zijn verantwoordelijk om voor hun eigen kinderen goed te zorgen. Maar we weten allemaal dat het zo niet werkt. Hè? Dat je wel met z'n allen voor elkaar moet zorgen. En daarbij vragen we ook van ouders om dan een inspanning te leveren. Om 's morgens spullen naar het park te brengen en 's middags weer uit te laden. Ja, wij vinden in deze temperaturen gewoon niet verantwoord.
0: Nee. Dat is het extra zonde natuurlijk, omdat het de 50ste editie was. Wat was er voorbereid om deze jubileumeditie extra speciaal te maken?
1: Nou, we hadden natuurlijk wel echt uitgepakt met extra versiering en muziek en gezelligheid. Maar goed, we gaan er eigenlijk wel van uit, omdat we altijd gecommuniceerd hebben 50ste editie. Want de kinderbraderie bestaat wel al meer dan 50 jaar. Maar goed, in de coronajaren is het natuurlijk een keer, twee keer zelfs niet doorgegaan. En we vermoeden eigenlijk ook wel dat het in het verleden al een keertje eerder wat is verschoven. Dus volgend jaar is en blijft de 50ste editie. Dus dan schuiven we al onze ideeën en feestelijkheden uit. Die schuiven we door naar volgend jaar.
0: Ja, het hele concept wordt dus doorgeschoven naar volgend jaar? Of wordt er dan terzijde tijd opnieuw gekeken naar de invulling?
1: Nee, want we koppelen natuurlijk ook altijd aan het thema dat de kinderen iets kunnen doen. Hè? Dus veel kinderen bereiden iets voor, een act, of er zijn ook echt kinderen die heel veel knutselen. En we zijn er ons van bewust dat dat natuurlijk allemaal al klaar staat, of bijna af is. En we vinden het zonde als we daarom moeten zeggen, we maken volgend jaar nieuwe keuzes. Nu kunnen kinderen hun spullen bewaren en kunnen ze volgend jaar in hetzelfde thema met dezelfde opzet alsnog hun spulletjes gebruiken en op die manier weer kans maken op mooie prijzen.
0: Ja. En nu rust de taak aan de ouders om deze teleurstellende mededeling aan de kinderen te doen?
1: Ja, nou, ik denk eigenlijk dat de meeste kinderen wel begrijpen dat het heel erg warm is. En dat het verstandiger is om met zo'n hitte niet in het park te gaan zitten. Laten we het zo zeggen, onze kinderen van de organisatie, van de werkgroep, die zijn inmiddels allemaal ingelicht. En onze kinderen hebben er allemaal heel veel begrip voor.
0: Ja, nou ja, volgend jaar beter toch?
1: Ja, zeker. Daar gaan we voor. En zo extreem als dit hebben we het ook nog nooit meegemaakt. Dus dat komt volgend jaar vast helemaal goed.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Je kunt iemands hart proberen te lijmen tot je er zelf bij neervalt, maar soms is de beste remedie simpelweg loslaten. Olivia Rodrigo deelt die harde les op haar nieuwste single The Cure.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Klusbedrijf JSW.
5: Klusbedrijf JSW.
4: De nummer 1 in Ecoland.
5: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
4: Klusbedrijf JSW.
6: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
4: Come along and have a look.
6: www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop, onder meer door de grote concurrentie van videogames. Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. En in Duitsland is het treinverkeer weer volledig hervat nadat het gisteravond landelijk volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel heb je nu 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht 20 minuten oponthoud. En op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: en dit is Nieuwe Muziek op Omroep Land van Kuik.
1: Iedereen heeft een grens en als die eenmaal is overschreden, is er simpelweg geen weg meer terug. Bente start de klok op haar nieuwste single. Geen loze beloftes meer, geen excuses. Het is tijd om de knoop door te hakken en dat verpakt ze in een heerlijke, frisse nederpop-track die direct onder je huid kruipt. Voor iedereen die vandaag besluit om voor zichzelf te kiezen. De teller loopt, dit is Bente met 3, 2...

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 30 juni gaat in Ottersum de 67e editie van de avondvierdaagse van start. 4 dagen lang kunnen oud en jong kiezen uit afstanden van 2,5, 5, 10, 15 of 20 kilometer door de fraaie omgeving van Ottersum. Onderweg zijn er rustpunten en op vrijdagavond volgt een feestelijke intocht. Alle deelnemers ontvangen dan hun medaille en aansluitend wordt het evenement afgesloten met een gezellig feest op het plein. Op donderdag 2 juli is er van 2 tot 4 een bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik in MFC Het Kruispunt aan het Kerkplein in Beuge. Mensen met Parkinson, hun partners, familieleden en mantelzorgers kunnen elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie krijgen. Ook bezoekers uit de gemeente Land van Kuik, Gennep en Bergen zijn van harte welkom. De bijeenkomst biedt volop gelegenheid om in contact te komen met lotgenoten.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Op de A73 bij Haps is dinsdagavond een auto tegen de vangrail gereden. Bij het eenzijdig ongeval raakte niemand gewond. De oorzaak is onbekend, maar de bestuurder is door de politie meegenomen. Een takelbedrijf heeft de auto opgehaald. Minister-president Rob Jetten bood afgelopen zondag excuses aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers, die 75 jaar geleden naar Nederland kwam. Ellen Ohoyoloen, van Molukse afkomst, benadrukt dat de pijn en verdriet van deze geschiedenis voelbaar zijn tot in de vijfde generatie. Burgemeester Marieke Moorman steunt deze erkenning van harte. Lopers van de Nijmeegse Vierdaagse kunnen op 14 juli gratis shirts ophalen van de gemeente Land van Kuik in het gemeentehuis Boksmeer. De uitgifte vindt plaats in tijdvakken, afhankelijk van de woonplaats. De shirts zijn unisex en beschikbaar in diverse maten. Maar op is op. Een laatste ophaalmogelijkheid is op 20 juli. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Baarnenburg 25 minuten oponthoud. En op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden en de weg is hier dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Ben jij ook zo iemand die elk klein dingetje in zijn leven tot in een treuren analyseert? De mannen van Tempor City maakten daar een nummer voor. Het is luid, het is eerlijk en het is de perfecte soundtrack voor als je even uit je eigen hoofd wilt ontsnappen en gewoon het volume op maximaal wil zetten. Eén brok energie uit de Britse indie scene die je gegarandeerd wakker schudt. Geen twijfel meer mogelijk. Dit is Tempor City met Self-Aware.
4: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Premier Rob Jette maakte zondag officieel excuses aan de Molukkers in Nederland. Voor velen van hen voelt het als een stukje erkenning voor de manier waarop de Molukse gemeenschap na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog is behandeld. Zo ook voor Ellen Oyulun uit Boksmeer.
1: Ik ben zelf tweede generatie. Mijn vader was de eerste generatie die hier aankwam. En het gaat erom dat het stukje erkenning, niet alleen voor mij, voor mijn familie, maar voor alle Molukkers die hier al 75 jaar in Nederland zijn. Mijn vader was knilsoldaat, heeft in Indonesië gevochten voor de Nederlandse vlag. Totdat Indonesië een vrije republiek werd, onafhankelijk werd. En toen wist Nederland niet van, oh jee, wat moeten wij nu met de Molukse soldaten doen? Die zijn toen op boten gezet naar Nederland. En die zijn daar aangekomen in 1951 en werden ontslagen. Zomaar in één keer aan de kant gezet. Dat heeft zoveel pijn en verdriet veroorzaakt. Dat voelen wij, de tweede, derde en de vierde en zelfs nu de vijfde generatie. En mijn vader kwam in verschillende kampen terecht. In Westerbork, in Vught, in Baarschot. En die omstandigheden daar waren echt verschrikkelijk. De voorzieningen waren heel erg slecht. De sanitaire voorzieningen.

0: Het koken, ze mochten niet werken. Ja, dat heeft heel veel verdriet gedaan destijds bij hen. En die pijn, die papa ook altijd, hoe die omstandigheden waren en dat aan ons vertelde, die voel ik. En daarom is die erkenning, die excuus zo belangrijk van, dat hebben ze niet goed gedaan. Hij was sowieso een maatschappelijk zeer betrokken persoon met ontwikkelingssamenwerking in de politiek. En wilde heel graag die verbindende factor zijn van waarom zijn we hier, wat kunnen we doen en wat is daarvoor nodig. Daar heeft hij zich altijd voor ingezet. Hij vond vooral belangrijk dat wij als kinderen wisten, waar kom je vandaan? Waarom zijn wij hier? En dat vond hij heel belangrijk. Want er is heel weinig in geschiedenisboeken te vinden over onze geschiedenis, die heel pijnlijk is.
1: Volgens Ellen is er ondanks de excuses van de premier nog een hele weg te gaan.
0: Excuses is mooi, maar hoe nu verder? Wat gaan wij nu met elkaar doen? Want dat denk ik wel. We gaan het samen doen. Dat is ook wat mijn vader altijd zei. Doe het samen. Niet alleen de Molukkers, maar ook samen met de Nederlandse regering. Met elkaar. En dat...

0: Kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
7: De politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na hun dood met hun wachtwoorden en sociale mediaprofielen moet gebeuren. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name door obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg heb je nu een kwartier extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Het komt door wegwerkzaamheden, de weg is hier dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot slot op de N264 Gennep richting Uden. Tussen Volkel en Uden 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bij Dierenkliniek Overhage in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhage, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik. Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: De binnenstad van Graven staat op zondag 5 juli van 1 tot 9 in het teken van het Smartappen Festival. Diverse koren verzorgen optredens op verschillende locaties en ook op het festivalterrein bij KAF is volop muziek te horen. Bezoekers kunnen meezingen met bekende liedjes en genieten van de gezellige sfeer. Om 5 uur wordt het festival afgesloten met een feestelijke finale van Rutger van Barneveld en zanger Kappie. Wandelliefhebbers kunnen op zondag 5 juli deelnemen aan de Maas en Viltmars, georganiseerd vanuit een eindje aan de Brakelstraat in Oefeld. Van 6 tot 12 vertrekken deelnemers voor een tocht door een afwisselend landschap met natuur en cultuur. Onderweg voert de route langs de omgeving van de Niers en de Maas en genieten wandelaars van mooie vergezichten en groene oevers. Een prachtige wandeling voor sportieve liefhebbers.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Op de A73 bij Haps is dinsdagavond een auto tegen de vangwil gereden. Bij het eenzijdig ongeval raakte niemand gewond. De oorzaak is onbekend, maar de bestuurder is door de politie meegenomen. Een takelbedrijf heeft de auto opgehaald. Minister-president Rob Jetten bood afgelopen zondag excuses aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers, die 75 jaar geleden naar Nederland kwam. Ellen Ohoyoloen, van Molukse afkomst, benadrukt dat de pijn en verdriet van deze geschiedenis voelbaar zijn tot in de vijfde generatie. Burgemeester Marieke Moorman steunt deze erkenning van harte. Lopers van de Nijmeegse Vierdaagse kunnen op 14 juli gratis shirts ophalen van de gemeente Land van Kuik in het gemeentehuis Boksmeer. De uitgifte vindt plaats in tijdvakken, afhankelijk van de woonplaats. De shirts zijn unisex en beschikbaar in diverse maten. Maar op is op. Een laatste ophaalmogelijkheid is op 20 juli. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het aantal kindontvoeringen neemt toe. Dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Dit gebeurt meestal door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land. Dit protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of een parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. En Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kidsright en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land omlaag. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum heb je 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maren en knooppunt Hooipolder 10 minuten oponthoud. En tot slot op de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Helmond Noord en Beek en Donk 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijd met een T.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad.
6: Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
7: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op donderdag 2 juli is er van 2 tot 4 een bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik in MFC Het Kruispunt aan het Kerkplein in Beuge. Mensen met Parkinson, hun partners, familieleden en mantelzorgers kunnen elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie krijgen. Ook bezoekers uit de gemeente Land van Kuik, Gennep en Bergen zijn van harte welkom. De bijeenkomst biedt volop gelegenheid om in contact te komen met lotgenoten. Muziekvereniging Sint-Jan houdt op zaterdag 4 juli een sfeervolle zomeravond live op het Kerkplein in Wanrooi. Vanaf 2 uur verandert het plein in een gezellig terras en vanaf 8:30 verzorgen de harmonie- en slagwerkgroep een optreden vanaf de trappen van de kerk. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, zomerse gezelligheid en een ontspannen avond. De toegang is gratis en het programma duurt tot ongeveer 11:30.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Slechts 1 op de 3 kinderen in Noordoost-Brabant beweegt voldoende, terwijl 10% overgewicht heeft. Onderzoekers wijzen op toegenomen schermgebruik en het vaker met de auto naar school brengen als oorzaken. Bijna de helft van de ouders ervaart opvoedproblemen. En psychische klachten komen voor bij 1 op de 3 ouders. Op de A73 bij Haps heeft dinsdagavond een auto de vangrail geraakt. Bij het eenzijdig ongeval zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak is onbekend, maar de bestuurder is door de politie meegenomen. Een takelbedrijf heeft de auto opgehaald. Minister-president Rob Jetten bood afgelopen zondag excuses aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwam. Ellen Ohoyeloen van Molukse afkomst benadrukt dat de pijn en verdriet van deze geschiedenis voelbaar zijn tot in de vijfde generatie. Burgemeester Marieke Moorman steunt deze erkenning van harte. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum, kwartier extra reistijd door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Bestaan.

0: Komende zaterdag zou de 50ste editie van de Boksmeerse Kinderbraderie plaatsvinden. Helaas heeft de organisatie besloten vanwege de aanhoudende warmte om de editie af te gelasten en door te schuiven naar volgend jaar. Aan de telefoon van de organisatie Lonneke Gummels. Lonneke, wat jammer dat het niet doorgaat. Hoe zijn jullie tot het besluit gekomen?
1: Vanmorgen hebben we met de werkgroep overleg gehad die de jaarlijkse kinderbraderie organiseert. We zijn natuurlijk zelf ook allemaal ouder kinderen die daar graag zitten. En aangezien de komende dagen de temperaturen zo hoog oplopen en de voorspellingen nu zijn dat er in de ochtend op zaterdagochtend al sprake is van 30 graden qua gevoelstemperatuur, ja, vinden wij dat niet verantwoord om dan met kinderen een kinderbraderie te organiseren.
0: Heb je ook ervaringen uit het verleden met hoge temperaturen die hier ook aanleiding toegegeven hebben?
1: Ja, in zoverre, kijk, zo hoog als we ze nu hebben

0: In de voorspelling zijn onze ervaringen niet, hè, maar we hebben natuurlijk wel het eerdere warme editie gehad. En in onze ogen is het verschil daarin eigenlijk altijd wel geweest dat je dan met extra water voor de kinderen of emmers met sponsen in het park vooruit kunt. Maar ja, dit zijn zo'n hoge temperaturen dat wij zeggen, ja, we kunnen wel zeggen, hè, ouders zijn verantwoordelijk om voor hun eigen kinderen goed te zorgen. Maar we weten allemaal dat het zo niet werkt, hè, dat je wel met z'n allen voor elkaar moet zorgen. En daarbij vragen we ook van ouders om dan een inspanning te leveren. Om 's morgens spullen naar het park te brengen en 's middags weer uit te laden. Ja, wij vinden in deze temperaturen gewoon niet verantwoord.
1: Nee. Dat is het extra zonde natuurlijk, omdat het de 50ste editie was. Wat was er voorbereid om deze jubileumeditie extra speciaal te maken?
0: Nou, we hadden natuurlijk wel echt uitgepakt met extra versiering en muziek en gezelligheid. Maar goed, we gaan er eigenlijk wel van uit, omdat we altijd gecommuniceerd hebben 50ste editie. Want de kinderpraderie bestaat wel al meer dan 50 jaar. Maar goed, in de coronajaren is het natuurlijk een keer, twee keer zelfs niet doorgegaan. En we vermoeden eigenlijk ook wel dat het in het verleden al een keertje eerder wat is verschoven. Dus volgend jaar is en blijft de 50ste editie. Dus dan schuiven we al onze ideeën en feestelijkheden uit. Die schuiven we door naar volgend jaar.
1: Ja, het hele concept wordt dus doorgeschoven naar volgend jaar? Of wordt er dan terzijde tijd opnieuw gekeken naar de invulling?
0: Nee, want we koppelen natuurlijk ook altijd aan het thema dat de kinderen iets kunnen doen. Hè? Dus veel kinderen bereiden iets voor, een act, of er zijn ook echt kinderen die heel veel knutselen. En we zijn er ons van bewust dat dat natuurlijk allemaal al klaar staat, of bijna af is. En we vinden het zonde als we daarom moeten zeggen, we maken volgend jaar nieuwe keuzes. Nu kunnen kinderen hun spullen bewaren en kunnen ze volgend jaar in hetzelfde thema met dezelfde opzet alsnog hun spulletjes gebruiken en op die manier weer kans maken op mooie prijzen.
1: Ja. En nu rust de taak aan de ouders om deze teleurstellende mededeling aan de kinderen te doen?
0: Ja, nou, ik denk eigenlijk dat de meeste kinderen wel begrijpen dat het heel erg warm is. En dat het verstandiger is om met zo'n hitte niet in het park te gaan zitten. Laten we het zo zeggen, onze kinderen van de organisatie, van de werkgroep, die zijn inmiddels allemaal ingelicht. En onze kinderen hebben er allemaal heel veel begrip voor.
1: Ja, nou ja, volgend jaar beter toch?
0: Ja, zeker. Daar gaan we voor. En zo extreem als dit hebben we het ook nog nooit meegemaakt. Dus dat komt volgend jaar vast helemaal goed.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: We gaan digitaal, we gaan sneller dan ooit. Maar worden we er als mens ook beter op? Mannen van Nothing But Thieves stellen die vraag op hun compleet nieuwe single met de titel

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
6: Come along and have a look.
5: www.vakantiejaarmarkt.nl.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koeler met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door de wegwerkzaamheden op de A27 nu een file op die snelweg vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Nieuwendijk en Noorderloos 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Senioren uit Kuik en omgeving zijn op zondag 5 juli welkom bij Uit op Zondag in het Doehuis aan het Patrijzenveld in Kuik. Van 3:30 tot 4:30 treedt het smartklappenkoor Goeie Volk op. Het koor bestaat dit jaar 25 jaar en staat bekend om zijn optredens tijdens festivals en speciale gelegenheden. De toegang is gratis, alleen consumpties zijn voor eigen rekening. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan organiseert het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven op zondag 5 juli van 1 tot 5 een feestelijke kloostermarkt bij het klooster van Sint Agatha. Meer dan 10 kloostergemeenschappen presenteren hun producten en vertellen over het kloosterleven. Bezoekers vinden er onder meer honing, jam, thee, wijn, bier, boeken, kaarsen en verse producten uit kloostertuinen. Daarnaast zijn er workshops, lezingen en rondleidingen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Slechts 1 op de 3 kinderen in Noordoost-Brabant beweegt voldoende, terwijl 10% overgewicht heeft. Onderzoekers wijzen op toegenomen schermgebruik en het vaker met de auto naar school brengen als oorzaken. Bijna de helft van de ouders ervaart opvoedproblemen. En psychische klachten komen voor bij 1 op de 3 ouders. Op de A73 bij Haps heeft dinsdagavond een auto de vangrail geraakt. Bij het eenzijdig ongeval zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak is onbekend, maar de bestuurder is door de politie meegenomen. Een takelbedrijf heeft de auto opgehaald. Minister-president Rob Jetten bood afgelopen zondag excuses aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwam. Ellen Ohoyeloom van Molukse afkomst benadrukt dat de pijn en verdriet van deze geschiedenis voelbaar zijn tot in de vijfde generatie. Burgemeester Marieke Moorman steunt deze erkenning van harte. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koelen met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de dag nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
5: Iedereen kent dat moment wel. Je blijft maar rennen, je blijft maar geven tot het elastiekje knapt. Gracie Abrams schreef er een prachtig breekbaar anthem over. Het is die seconde waarin de vermoeidheid toeslaat en je simpelweg niet meer verder kunt. Maar zoals we vandaag gewend zijn, verpakt ze die pijn in een melodie die zo mooi is dat je er stiekem toch een beetje warm van wordt.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Premier Rob Jette maakte zondag officieel excuses aan de Molukkers in Nederland. Voor velen van hen voelt het als een stukje erkenning voor de manier waarop de Molukse gemeenschap na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog is behandeld. Zo ook voor Ellen Oyulun uit Boksmeer.
1: Ik ben zelf tweede generatie. Mijn vader was de eerste generatie die hier aankwam. En het gaat erom dat het stukje erkenning, niet alleen voor mij, voor mijn familie, maar voor alle Molukkers die hier al 75 jaar in Nederland zijn. Mijn vader was knilsoldaat, heeft in Indonesië gevochten voor de Nederlandse vlag. Totdat Indonesië een vrije republiek werd, onafhankelijk werd. En toen wist Nederland niet van, oh jee, wat moeten wij nu met de Molukse soldaten doen? Die zijn toen op boten gezet naar Nederland. En die zijn daar aangekomen in 1951 en werden ontslagen. Zomaar in één keer aan de kant gezet. Dat heeft zoveel pijn en verdriet veroorzaakt. Dat voelen wij, de tweede, derde en de vierde en zelfs nu de vijfde generatie. Mijn vader kwam in verschillende kampen terecht. In Westerbork, in Vught, in Baarschot. En die omstandigheden daar waren echt verschrikkelijk. De voorzieningen waren heel erg slecht. De sanitaire voorzieningen, het koken. Ze mochten niet werken. Ja, dat heeft heel veel verdriet gedaan destijds bij hen. En die pijn die papa ook altijd, hoe die omstandigheden waren en dat aan ons vertelde, die voel ik. En daarom is die erkenning, die excuus zo belangrijk van, dat hebben ze niet goed gedaan. Hij was sowieso een maatschappelijk zeer betrokken persoon met ontwikkelings.

0: Wat is daarvoor nodig? Daar heeft hij zich altijd voor ingezet. Hij vond vooral belangrijk dat wij als kinderen wisten, waar kom je vandaan? Waarom zijn wij hier? En dat vond hij heel belangrijk. Want er is heel weinig in geschiedenisboeken te vinden over onze geschiedenis, die heel pijnlijk is.
1: Volgens Ellen is er, ondanks de excuses van de premier, nog een hele weg te gaan.
0: Excuses is mooi, maar hoe nu verder? Wat gaan wij nu met elkaar doen? Want dat denk ik wel, we gaan het samen doen. Dat is ook wat mijn vader altijd zei, doe het samen. Niet alleen de Molukkers, maar ook samen met de Nederlandse regering, met elkaar. En
2: Omroep Land van Kaak, dichterbij dan je denkt.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. De politie heeft gisteren 6 inwoners van Gorkum aangehouden in een onderzoek naar mogelijke stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verdachten zijn 20 tot 65 jaar oud. Volgens het Openbaar Ministerie zouden handtekeningen op volmachtformulieren zijn vervalst en werden er stemmen geronseld. De zaak kwam aan het licht na meldingen bij de burgemeester. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. En het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land, nadat het gisteren al van kracht was in 6 provincies. Het protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht een kwartier extra reistijd. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht, maar je kan er langs via de parallelrijbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht.
3: Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
13: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 5 juli verzorgen de slagwerkgroep Dynamic, het harmonieorkest van muziekvereniging Amicitia en de Maashorst Band een bijzonder openluchtconcert bij de Blauwe Bes aan de Dempseystraat in Langeboom. Het zomerconcert duurt van 2 tot half 5 en biedt een gevarieerd programma voor jong en oud. Bezoekers kunnen gratis genieten van een gezellige zomermiddag in de buitenlucht. De toegang is gratis. Senioren uit Kuik en omgeving zijn op zondag 5 juli welkom bij Uit op Zondag in het Doehuis aan het Patrijzenveld in Kuik. Van 3:30 tot 4:30 treedt het smartlappenkoor Goeie Volk op. Het koor bestaat dit jaar 25 jaar en staat bekend om zijn optredens tijdens festivals en speciale gelegenheden. De toegang is gratis, alleen consumpties zijn voor eigen rekening.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Leerlingen van Metso Elsendaal in Boksmeer hebben in mei en juni deelgenomen aan het taalproject Taaldorp met Duitse scholen. Derde klassers en bovenbouwleerlingen oefenden hun gespreksvaardigheid in het Duits en Nederlands door alledaagse situaties na te spelen. Het project werd ondersteund door het Interreg-programma Deutschland-Nederland en de Europese Unie. In Noordoost-Brabant heeft 10% van de kinderen overgewicht. En slechts 1 op de 3 voldoet aan de beweegrichtlijn van minimaal 1 uur per dag. Onderzoekers wijzen op toegenomen schermgebruik en autoritten naar school als oorzaken. Bijna de helft van de ouders ervaart opvoedproblemen en psychische klachten. Op de A73 bij Haps heeft dinsdagavond een auto de vangrail geraakt. Bij het eenzijdig ongeval raakte niemand gewond. De oorzaak is onbekend, maar de bestuurder is door de politie meegenomen. Een takelbedrijf heeft de auto opgehaald. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht staat bij knooppunt De Hoogt een geschaarde vrachtwagen. De rechte rijstrook is hier dicht en dat kost je 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam, bij de afrit Dordrecht Centrum een kwartier oponthoud door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, bij de afrit Numansdorp een kwartier oponthoud. En tot slot op de A58 Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en knooppunt Batadorp, 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

maar ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Zo roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. De Duitse minister van Defensie wil de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen beëindigen, melden Duitse media. Damen zou 6 fregatten bouwen voor de Duitse marine, maar kampte met softwareproblemen en miste deadlines. Het bedrijf zegt het bericht nog niet te kunnen bevestigen en onderzoekt de situatie. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht staat bij knooppunt De Hocht een geschaarde vrachtwagen. De rechterrijstrook is hier dicht en dat kost je 40 minuten extra reistijd. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam staat bij de Haringvlietbrug een kapotte auto. Er is 1 rijstrook dicht. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij knooppunt Batendorp 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door de geschaarde vrachtwagen op de A2. En op de N62 de Belgische grens richting Borselen. Tussen de aansluiting met de N61 en het tolplein van de Westerschelde-tunnel 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaartencoaching.nl.
7: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
9: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Jennifer Holliday, Jean Knight, Roberta Flack. You know, they all got some.
1: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Muziekvereniging Sint-Jan houdt op zaterdag 4 juli... een sfeervolle zomeravond live op het Kerkplein in Manrooi. Vanaf 2 uur verandert het plein in een gezellig terras... en vanaf 8:30 verzorgen de harmonie- en slagwerkgroepen optreden... vanaf de trappen van de kerk. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, zomerse gezelligheid en een ontspannen avond. Toegang is gratis en het programma duurt tot ongeveer 11:30. Op zondag 5 juli verzorgen de slagwerkgroep Dynamic, het harmonieorkest van muziekvereniging Amicitia en de Maashorst Band een bijzonder openluchtconcert bij de Blauwe Bes aan de Dempseystraat in Langeboom. Het zomerconcert duurt van 2 tot 4:30 en biedt een gevarieerd programma voor jong en oud. Bezoekers kunnen gratis genieten van een gezellige zomermiddag in de buitenlucht. De toegang is gratis.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Leerlingen van Metso Elsendaal in Boksmeer hebben in mei en juni deelgenomen aan het taalproject Taaldorp met Duitse scholen. Derde klassers en bovenbouwleerlingen oefenden hun gespreksvaardigheid in het Duits en Nederlands door alledaagse situaties na te spelen. Het project werd ondersteund door het Interreg-programma Deutschland-Nederland en de Europese Unie. In Noordoost-Brabant heeft 10% van de kinderen overgewicht. En slechts 1 op de 3 voldoet aan de beweegrichtlijn van minimaal 1 uur per dag. Onderzoekers wijzen op toegenomen schermgebruik en autoritten naar school als oorzaken. Bijna de helft van de ouders ervaart opvoedproblemen en psychische klachten. Op de A73 bij Haps heeft dinsdagavond een auto de vangrail geraakt. Bij het eenzijdig ongeval raakte niemand gewond. De oorzaak is onbekend, maar de bestuurder is door de politie meegenomen. Een takelbedrijf heeft de auto opgehaald. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht lag bij knooppunt De Hocht een geschaarde vrachtwagen. De weg is wel weer vrij, maar dit kost je nog 10 minuten extra reistijd. Daardoor is het ook druk op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Waterdorp heb je nog een kwartier oponthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 10 minuten verdraging. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij de Haringvlietbrug staat een kapotte auto en er is maar 1 rijstrook open. Dat kost je 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Bij knooppunt Hellegatseplein is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 25 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175. One man come in the name.

0: Komende zaterdag zou de 50ste editie van de Boksmeerse Kinderbrouwerie plaatsvinden. Helaas heeft de organisatie besloten vanwege de aanhoudende warmte om de editie af te gelasten en door te schuiven naar volgend jaar. Aan de telefoon van de organisatie Lonneke Gummels. Lonneke, wat jammer dat het niet doorgaat. Hoe zijn jullie tot het besluit gekomen?
1: Vanmorgen hebben we met de werkgroep overleg gehad die de jaarlijkse kinderbrouwerie organiseert. We zijn natuurlijk zelf ook allemaal ouder van kinderen die daar graag zitten. En aangezien de komende dagen de temperaturen zo hoog oplopen en de voorspellingen nu zijn dat er in de ochtend op zaterdagochtend al sprake is van 30 graden qua gevoelstemperatuur, ja, vinden wij dat niet verantwoord om dan met kinderen een kinderbrouwerie te organiseren.

0: Hebben jullie ook ervaringen uit het verleden met hoge temperaturen die hier ook aanleiding toegegeven hebben?
1: Ja, in zoverre, kijk, zo hoog als we ze nu hebben in de voorspelling zijn onze ervaringen niet. Hè, maar we hebben natuurlijk wel het eerdere warme editie gehad. En in onze ogen is het verschil daarin eigenlijk altijd wel geweest dat je dan met extra water voor de kinderen of emmers met sponsen in het park vooruit kunt. Maar ja, dit zijn zo'n hoge temperaturen dat wij zeggen, ja, we kunnen wel zeggen, hè, ouders zijn verantwoordelijk om voor hun eigen kinderen goed te zorgen. Maar we weten allemaal dat het zo niet werkt. Hè? Dat je wel met z'n allen voor elkaar moet zorgen. En daarbij vragen we ook van ouders om dan een inspanning te leveren. Om 's morgens spullen naar het park te brengen en 's middags weer uit te laden. Ja, wij vinden in deze temperaturen gewoon niet verantwoord.
0: Nee. En dat is extra zonde natuurlijk, omdat het de 50ste editie was. Wat was er voorbereid om deze jubileumeditie extra speciaal te maken?
1: Nou, we hadden natuurlijk wel echt uitgepakt met extra versiering en muziek en gezelligheid. Maar goed, we gaan er eigenlijk wel van uit, omdat we altijd gecommuniceerd hebben 50ste editie. Want de kinderbraderie bestaat wel al meer dan 50 jaar. Maar goed, in de coronajaren is het natuurlijk een keer, twee keer zelfs niet doorgegaan. En we vermoeden eigenlijk ook wel dat het in het verleden al een keertje eerder wat is verschoven. Dus volgend jaar is en blijft de 50ste editie. Dus dan schuiven we al onze ideeën en feestelijkheden uit. Die schuiven we door naar volgend jaar.
0: Ja, het hele concept wordt dus doorgeschoven naar volgend jaar? Of wordt er dan terzijde tijd opnieuw gekeken naar de invulling?
1: Nee, want we koppelen natuurlijk ook altijd aan het thema dat de kinderen iets kunnen doen. Hè? Dus veel kinderen bereiden iets voor, een act, of er zijn ook echt kinderen die heel veel knutselen. En we zijn er ons van bewust dat dat natuurlijk allemaal al klaar staat, of bijna af is. En we vinden het zonde als we daarom moeten zeggen, we maken volgend jaar nieuwe keuzes. Nu kunnen kinderen hun spullen bewaren en kunnen ze volgend jaar in hetzelfde thema met dezelfde opzet alsnog hun spulletjes gebruiken en op die manier weer kans maken op mooie prijzen.
0: Ja. En nu rust de taak aan de ouders om deze teleurstellende mededeling aan de kinderen te doen?
1: Ja, nou, ik denk eigenlijk dat de meeste kinderen wel begrijpen dat het heel erg warm is. En dat het verstandiger is om met zo'n hitte niet in het park te gaan zitten. Laten we het zo zeggen, onze kinderen van de organisatie, van de werkgroep, die zijn inmiddels allemaal ingelicht. En onze kinderen hebben er allemaal heel veel begrip voor.
0: Ja, nou ja, volgend jaar beter toch?
1: Ja, zeker. Daar gaan we voor. En zo extreem als dit hebben we het ook nog nooit meegemaakt. Dus dat komt volgend jaar vast helemaal goed.
2: Het is zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik. De zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
3: Jonas Blue laat de zomerse strandfeestjes even achter zich en neemt ons mee de nacht in. Voor deze nieuwe clubhit zocht hij de samenwerking met de Braziliaanse producer Malief. En het resultaat is even duister als verleidelijk. Als je houdt van diepe baslijnen en typische late night vibe, dan is dit je nieuwe favoriet. Dit is Jonas Blue en Malief met Edge of Desire.

0: naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Franse moederbedrijf van Center Parcs wordt mogelijk overgenomen door een staatsinvesteringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod van bijna 1 miljard euro uitgebracht. De drie grootste aandeelhouders steunen het voorstel. Center Parcs heeft in meerdere landen in Europa vakantieparken, 9 daarvan in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder een kwartier oponthoud. En op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum staat een kapotte auto en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: het noorden van het land van Kuik, 93.5 FM.
1: En voor het zuiden van het land van Kuik,
0: 94.0 FM.
2: Achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 30 juni gaat in Ottersum de 67e editie van de avondvierdaagse van start. 4 dagen lang kunnen oud en jong kiezen uit afstanden van 2,5, 15, 15 of 20 kilometer door de fraaie omgeving van Ottersum. Onderweg zijn er rustpunten en op vrijdagavond volgt een feestelijke intocht. Alle deelnemers ontvangen dan hun medaille en aansluitend wordt het evenement afgesloten met een gezellig feest op het plein. Op donderdag 2 juli is er van 2 tot 4 een bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik in MFC Het Kruispunt aan het Kerkplein in Beugen. Mensen met Parkinson, hun partners, familieleden en mantelzorgers kunnen elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie krijgen. Ook bezoekers uit de gemeente Land van Kuik, Gennep en Bergen zijn van harte welkom. De bijeenkomst biedt volop gelegenheid om in contact te komen met lotgenoten.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Leerlingen van Metso Elsendaal in Boksmeer hebben in mei en juni deelgenomen aan het taalproject Taaldorp met Duitse scholen. Derde klassers en bovenbouwleerlingen oefenden hun gespreksvaardigheid in het Duits en Nederlands door alledaagse situaties na te spelen. Het project werd ondersteund door het Interreg-programma Deutschland-Nederland en de Europese Unie. In Noordoost-Brabant heeft 10% van de kinderen overgewicht. En slechts 1 op de 3 voldoet aan de beweegrichtlijn van minimaal 1 uur per dag. Onderzoekers wijzen op toegenomen schermgebruik en autoritten naar school als oorzaken. Bijna de helft van de ouders ervaart opvoedproblemen en psychische klachten. Op de A73 bij Haps heeft dinsdagavond een auto de vangrail geraakt. Bij het eenzijdige ongeval raakte niemand gewond. De oorzaak is onbekend, maar de bestuurder is door de politie meegenomen. Een takelbedrijf heeft de auto opgehaald. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 Breda richting Rotterdam voor Zevenbergse Hoek, 5 minuten vertraging. Verderop richting Rotterdam voor Dordrecht 10 minuten oponthoud. A27 Breda richting Gorinchem voor Gorinchem 5 minuten. Daar staat een auto met pech. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Premier Rob Jetten maakte zondag officieel excuses aan de Molukkers in Nederland. Voor velen van hen voelt het als een stukje erkenning voor de manier waarop de Molukse gemeenschap na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog is behandeld. Zo ook voor Ellen Oyulun uit Boksmeer.
1: Ik ben zelf tweede generatie. Mijn vader was de eerste generatie die hier aankwam. En het gaat erom dat het stukje erkenning, niet alleen voor mij, voor mijn familie, maar voor alle Molukkers die hier al 75 jaar in Nederland zijn. Mijn vader was knilsoldaat, heeft in Indonesië gevochten voor de Nederlandse vlag. Totdat Indonesië een vrije republiek werd, onafhankelijk werd. En toen wist Nederland niet van, oh jee, wat moeten wij nu met de Molukse soldaten?

0: te doen. Die zijn toen op boten gezet naar Nederland. En die zijn daar aangekomen in 1951 en werden ontslagen. Zomaar in één keer aan de kant gezet. Dat heeft zoveel pijn en verdriet veroorzaakt. Dat voelen wij, de tweede, derde en de vierde en zelfs nu de vijfde generatie. En mijn vader kwam in verschillende kampen terecht. In Westerbork, in Vught, in Baarschot. En die omstandigheden daar waren echt verschrikkelijk. De voorzieningen waren heel erg slecht. De sanitaire voorzieningen, het koken. Ze mochten niet werken. Ja, dat heeft heel veel verdriet gedaan destijds bij hen. En die pijn, die papa ook altijd, hoe die omstandigheden waren en dat aan ons vertelde, die voel ik. En daarom is die erkenning, die excuus zo belangrijk van, dat hebben ze niet goed gedaan. Hij was sowieso een maatschappelijk zeer betrokken persoon met ontwikkelingssamenwerking in de politiek. En wilde heel graag die verbindende factor zijn van waarom zijn we hier, wat kunnen we doen en wat is daarvoor nodig. Daar heeft hij zich altijd voor ingezet. Hij vond vooral belangrijk dat wij als kinderen wisten, waar kom je vandaan? Waarom zijn wij hier? En dat vond hij heel belangrijk. Want er is heel weinig in geschiedenisboeken te vinden over onze geschiedenis, die heel pijnlijk is.
1: Volgens Ellen is er ondanks de excuses van de premier nog een hele weg te gaan.
0: Excuses mooi, maar hoe nu verder? Wat gaan wij nu met elkaar doen? Want dat denk ik wel, we gaan het samen doen. Dat is ook wat mijn vader altijd zei. Doe het samen. Niet alleen de Molukkers, maar ook samen met de Nederlandse regering. Met elkaar. En
2: wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht. Dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. De Universiteit Utrecht heeft 7 studenten uit Gaza een beurs gegeven om in Utrecht te studeren. De studenten zijn inmiddels aangekomen. De universiteit stelt dat de beurzen eenmalig zijn en bedoeld om onderwijs toegankelijk te houden voor studenten die door de oorlog in Gaza hun studie niet kunnen voortzetten. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Knoop het Gorinchem een kwartier vertraging. Er staat een auto met pech. A59 Zierikzee richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en Nieuwkuik een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: De binnenstad van Grave staat op zondag 5 juli van 1 tot 9 in het teken van het Smartappen Festival. Diverse koren verzorgen optredens op verschillende locaties en ook op het festivalterrein bij KAF is volop muziek te horen. Bezoekers kunnen meezingen met bekende liedjes en genieten van de gezellige sfeer. Om 5 uur wordt het festival afgesloten met een feestelijke finale van Rutger van Barneveld en zanger Kappie. Wandelliefhebbers kunnen op zondag 5 juli deelnemen aan de Maas en Viltmars, georganiseerd vanuit een eindje aan de Brakelstraat in Oefeld. Van 6 tot 12 vertrekken deelnemers voor een tocht door een afwisselend landschap met natuur en cultuur. Onderweg voert de route langs de omgeving van de Niers en de Maas en genieten wandelaars van mooie vergezichten en groene oevers. Een prachtige wandeling voor sportieve liefhebbers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De politie vraagt om tips over een pinfraudezaak uit september vorig jaar, waarbij een man in Venray pinde met een bankpas van een hoogbejaard echtpaar uit Overloon. De verdachte is herkenbaar op beeld. Het echtpaar werd beroofd van sieraden, bankpassen en geld. De man pinte €750. De gemeente Land van Kuik roept horecaondernemers en organisatoren op om vergunningen voor activiteiten rond de komende WK-wedstrijden zo snel mogelijk aan te vragen. Bij voorkeur vrijdag. Dit geldt voor alle resterende wedstrijden en gezamenlijke kijkmomenten, zodat tijdig duidelijkheid kan worden gegeven over de aanvragen. Leerlingen van Metso Elsendaal in Boksmeer hebben in mei en juni deelgenomen aan het taalproject Taaldorp met Duitse scholen. Derde klassers en bovenbouwleerlingen oefenen hun gespreksvaardigheid in het Duits en Nederlands door alledaagse situaties na te spelen. Het project werd ondersteund door het Interreg-programma Duitsland-Nederland en de Europese Unie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. De rechtbank in Den Haag heeft de 39-jarige Paul V. veroordeeld tot 21 jaar cel voor het doden van zijn ex-partner in Leiden in 2024. Het OM had 18 jaar cel en TBS geëist. Volgens de rechtbank wurgde hij zijn ex-partner met een hondenketting en zette hij vervolgens de situatie als zelfdoding in scène. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 70 kilometer file. De langste files staan op de A27, Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem een kwartier op onthoud. A58, Breda richting Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof 10 minuten. A73, Nijmegen richting Venlo. Voor Kuik een kwartier vertraging. De N322, Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Uitwijk en Brakel. Een half uur vertraging door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
11: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
13: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: weet niet of dit nou de geëikte manier is om een dame te vragen om met je mee te gaan. Get out of my dreams, get into my car. Volgens mij als je dat tegenwoordig vraagt, dan word je toch gemetooed, denk ik zo'n beetje wel. Billy Ocean probeert het in ieder geval wel. Get out of my dreams, get into my car. Hoorde hier in Afslag LVC. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van dit Radio Feuilleton. Wat je elke werkdag kan beluisteren van 4 tot 6 bij Omroep Brand van Kuik. Wat gaan we doen in deze show? Nou, we gaan straks naar het streeknieuws. We hebben de agenda voor je. We kijken naar het verkeer. En we hebben natuurlijk ook de beurs voor je. Oh ja, we gaan het ook nog hebben over Mill at the Park. Dat wordt het komend weekend gehouden in Mill. En daarover hebben we natuurlijk wat meer informatie voor je, zodat jij weet wat allemaal gaat gebeuren. Nou, het is weer een lekkere, warme woensdag om precies te zijn er weer. Dat gaat allemaal hartstikke snel. De buitentemperatuur hier in Graven, waar dit radioprogramma wordt gemaakt, is op dit moment 35,4 graden. De binnentemperatuur hier in de studio is 26,8 en het zwembad zit op 32 graden. Nou, daar hebben we alle cijfers ook weer gehad. Kunnen we beginnen? Hé, hey, ja.
1: Jan Debe. Loodst je door de files. En snel naar huis. Snel naar huis. Dit is Afslag LVC. Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Jam High.
1: Nou, dat is mooi, dank u wel. Dan kunnen we nu naar het verkeer. Op de A12, 2 kilometer stilstaand verkeer. Tussen de knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. Ja, dat was hem. Dan de A50. Daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A59. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. En op de A73 daar staat het stil over 2 kilometer. En dat is aan de hand tussen afrit Wiegen en afrit Malden.
2: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
3: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: gast die ook regelmatig komt opduiken hier met een muzikaal acte. De présence geeft, zo heet dat, hier in Afslag LVC. Je hebt geluisterd naar Phil Collins en Another Day in Paradise. Zometeen Marco Borsato met een plaat die je niet zo vaak hoort eigenlijk. Helemaal uit zijn begintijd en in het Italiaans. Maar eerst kijken we in de agenda voor je.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Op donderdag 2 juli is er van 2 tot 4 een bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik in MFC Het Kruispunt aan het Kerkplein in Beugen. Mensen met Parkinson, hun partners, familieleden en mantelzorgers kunnen elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie krijgen. Ook bezoekers uit de gemeente Land van Kuik, Gennep en Bergen zijn van harte welkom. De bijeenkomst biedt volop gelegenheid om in contact te komen met lotgenoten. Muziekvereniging Sint-Jan houdt op zaterdag 4 juli een sfeervolle zomeravond live op het Kerkplein in Wanrooij. Vanaf 2 uur verandert het plein in een gezellig terras en vanaf 8:30 verzorgen de harmonie en slagwerkgroep een optreden vanaf de trappen van de kerk. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, zomerse gezelligheid en een ontspannen avond. De toegang is gratis en het programma duurt tot ongeveer 11:30.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

geproduceerd door Hans van Eyck. In 1990 werd deze plaat uitgebracht. Emozioni, het geluisterd naar Marco Borsato. Dat was dus nog een heel eind voor zijn grote doorbraak, zeg maar. Met name in het Nederlands, met dromen zijn bedrog en dergelijke. Emozioni, gevoelens. Als je dan toch hoog in je emoties zit, hè, dan doet je dat misschien nog wel denken aan de tijd dat je nog een jong jongetje was en werd verleid. Uitdagend werd aangekeken door een wat oudere dame, maar die zorgde er wel voor dat je de nacht van je leven had. En veranderde van jongetje in een man. Hier is Rob de Nijs in afslag LVC. En het werd zomer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De politie vraagt om tips over een pinfraudezaak uit september vorig jaar, waarbij een man in Venray pinde met een bankpas van een hoogbejaard echtpaar uit Overloon. De verdachte is herkenbaar op beeld. Het echtpaar werd beroofd van sieraden, bankpassen en geld. De man pinte €750. De gemeente Land van Kuik roept horecaondernemers en organisatoren op om vergunningen voor activiteiten rond de komende WK-wedstrijden zo snel mogelijk aan te vragen. Bij voorkeur vrijdag. Dit geldt voor alle resterende wedstrijden en gezamenlijke kijkmomenten, zodat tijdig duidelijkheid kan worden gegeven over de aanvragen. Leerlingen van Metso Elsendaal in Boksmeer hebben in mei en juni deelgenomen aan het taalproject Taaldorp met Duitse scholen. Derde klassers en bovenbouwleerlingen oefenen hun gespreksvaardigheid in het Duits en Nederlands door alledaagse situaties na te spelen. Het project werd ondersteund door het Interreg-programma Duitsland-Nederland en de Europese Unie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden.
3: Best aardig dat Duits leren, moet ik zeggen. Dat deden wij vroeger ook. Hè. We gingen namelijk niet op vakantie naar Dubai of iets dergelijks. Wij gingen gewoon naar Duitsland of naar Oostenrijk. Daar kan je ook Duits praten. Gewoon je hele vakantie lang. Best mooi. Goed, dan het verkeer, de A12. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. Hé, daar heb je hem. En op de A50 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 4 kilometer langzaam rijden tussen Veghel, Noord en afrit Eerde. Dan de A59 nog. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En dat zijn de files voor nu.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Fenty Remix, die is recent verschenen. De 14e van deze maand werd hij gereleased. En je hoorde hem al een aantal weken hier in Afslag LWC. Dus je hebt er al van kunnen genieten. Hij is nu dus ook te bestellen via eventyrecords.com. Zou ik zeker doen. Hartstikke leuke plaat. Staan drie versies op die vinyl. Namelijk de 12-inch versie, een instrumentale versie. En de originele die in 2024 al verscheen. Alleen dan moet je wat sneller dansen, want dat was meer een high-energy plaatje. Even kijken. Evelyn Thomas nog voor je onderweg. The Press heb ik nog voor je. En deze is van de roodharige Tiffany. Ook leuk hoor. I think we're alone now.

0: wilde feest op je radio, zegt The Press. Hoor je zojuist de band van Walter, Nita en Cantara Pepe. Dat was natuurlijk die andere grote hit, want ze hebben ook een keer een hitje gehad met I'm Gonna Shoot the DJ. Trouwens, deze Walter, Nita, die zat ook in onder andere The Walkers. Daar begonnen ze eigenlijk, zoals ook andere bandleden. Maar ook in de Chaplin Band. En die ken je natuurlijk ook nog wel. Daar gaan we binnenkort ook alweer eens wat van draaien. Hartstikke leuk allemaal, zeg. We gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Dan weet je of dat je naar huis kan, of dat je beter nog even die stapel werk op je bureau kan afronden voordat je naar huis toe gaat. Op de A12 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan hebben we nog de A59 tot slot. Daar heb je een kilometertje stilstaand verkeer. En dat is op de A59 op de verbindingsweg vanuit 's-Hertogenbosch.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: zeg, geweldig zeg. Ja, ze vraagt zich nog steeds af, where's my husband Ray? Hoor je, uit Engeland afkomstig. Is het nou zang, is het nou rap? Ik ben er nog niet helemaal uit. Maar het is wel een top van de plaat, dat in ieder geval. Goed, je luistert naar Afslag LVC. En we hadden nog een item voor je staan. En dat gaat over muziek. Ook altijd erg leuk, want daar houden we van hier bij Omroep Land van Kuik. En in dit geval gaat het over een festival met muziek. En dat gebeurt in Mil het komend weekend. Laten we gaan luisteren naar informatie over Mil at the Park.
1: Komend weekend vindt het driedaagse muziekfestival Mil at the Park weer plaats in het Alderdriel Park in Mil. Net als vorig jaar krijgt het evenement te maken met extreme weersvoorspellingen. Aan de telefoon hebben we Jan van Dijk van de organisatie. Jan, hoe bereiden jullie voor op dit soort weer?
2: Een aantal weken van tevoren zijn we natuurlijk aan het voorbereiden op mogelijke weersomstandigheden. De positieve kant op, natuurlijk ook de negatieve kant op. In dit geval worden dus mogelijk wat extremere temperaturen inderdaad. Voordeel van de vrijdag en zaterdag, wanneer het dus echt behoorlijk warm wordt, is dat het evenement pas start om 8 uur in de avond. Op de andere dag 7 uur in de avond. Dus de temperatuur is dan al wat gezakt. De zon is dan al licht verschenen achter de bomen. En we zijn inderdaad wel een aantal maatregelen aan het treffen voor zonnepanelen op het terrein, waar mensen gebruik van kunnen maken. Extra shelters zijn ingezet om meer schade te creëren. Terreinen zijn net iets anders ingedeeld in overleg met de gemeente, waardoor we dus meer gebruik kunnen maken van de natuurlijke schaduw van de bomen. En in samenwerking met ITC uit Os zal er wanneer nodig gratis drinkwater beschikbaar zijn, wanneer de temperatuur dus daadwerkelijk ook de grenzen overschrijdt.
1: Ja, wat zijn jullie adviezen aan de bezoekers zelf om maatregelen die ze zelf moeten treffen of hoe ze hun gedrag kunnen aanpassen?
2: Gewoon vooral ook goed voor jezelf zorgen, goed voor anderen zorgen. Kijk om je heen, drink voldoende water, niet alleen alcohol. En vooral ook goed insmeren en zo nu en dan de schaduw opzoeken. Ook al is het op andere plekken natuurlijk ook gezellig, maar de schaduw is ook erg belangrijk op verschillende momenten.
1: Vorig jaar kregen jullie ook te maken met vrij extreme weersvoorspellingen. Hoe is het toen verlopen?
2: Ja, toen is het eigenlijk prima verlopen. De verwachtingen die toen ook zijn gedaan, zijn toen niet helemaal doorgebroken zoals we hadden verwacht. Uiteraard waren we daar wel op voorbereid om ook wanneer mogelijk bij extreme regen of zo te zorgen dat de vloeren liggen. Hebben we nu dit jaar ook weer uit voorzorgsmaatregelen gedaan. Dus extra verharde stukken waar mensen dus niet op het gras hoeven te staan.
1: Is er ook iets van medische hulp in de buurt?
2: Ja. Ook in overleg met de GOR hebben we besloten om de EHBO op te schalen. Dus die zullen ook in een grotere groepen aanwezig zijn op het terrein.
1: En los van de weersomstandigheden, de bedoeling is natuurlijk dat het een mooi feestje wordt. Wat voor een editie wordt het dit jaar?
2: Nou, het belooft weer wat moois te worden. We zijn gefuseerd met twee organisaties. Meer handen, meer werk. Dus hebben we ervoor gekozen om ook net dat extra tintje op de aankleding iets te verscherpen. Dat bezoekers ook een mooiere beleving hebben op het terrein. En de indeling van het terrein is weer net iets veranderd om bezoekers weer te prikkelen en weer wat nieuwe mooie ervaringen te kunnen geven. We hebben een blikkenbar toegevoegd met een foodplein, waar dus ook het sortiment is uitgebreid met verschillende lekkere drankjes. En cocktails zullen er worden bereid. Food zal dit jaar uitgebreider zijn dan ooit, met een Asian food kraam, een smashburger kraam en een frietwagen. Op zondag zal er nog een ijskraam met poffertjes kraam bijkomen. Dus er zijn voldoende mogelijkheden om jezelf te vermaken.
0: Nou, klinkt heel erg gezellig. Komend weekend dus inderdaad in Mil. Mil at the Park. Een vreet- en zonnebrandfestijn gaat het volgens mij worden. En wat ik nog een beetje miste in de bijdrage, dat was dat het ook belangrijk is om zout te eten. Hè? Dus bijvoorbeeld zoutjes of chips of nootjes of iets dergelijks. Want als je staat te zweten op zo'n feest, ja, dan verlies je ook ontzettend veel zout. En het is wel goed om dat tijdig aan te vullen. Naast het vocht, dus water. Want alcohol, dat voegt niks toe in je lichaam. Dat neemt alleen alleen maar het vocht op. Dus dat schiet niet op. Goed, tot zover deze adviezen dan. Hè? Dan gaan we eventjes ertussenuit voor de boodschappen en het nieuws van 5 uur. En daarna ben ik bij je terug met het tweede deel van Afslag LVC. En ik had nog één plaat beloofd in dit uur. En die ga ik dan nog eventjes voor je draaien. Want we proberen altijd onze beloftes na te komen. Hè? Zo gaat dat. Hier is Evelyn Thomas en High Energy. Tot aan de andere kant van 5.
3: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie. Klusbedrijf JSW.nl.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Perzische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de Maritieme Organisatie. Het is vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weer Online. In de beeld steeg de temperatuur naar 32,8 graden... en daarmee werd het record uit 2005 gebroken. Landelijk werd 35,4 graden gemeten. Het is al het zevende datumwarmterecord van dit jaar. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 100 kilometer file. De langste file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Knoopend Leendeheide en Knoopend Waterdorp 20 minuten oponthoud. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg 20 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem voor Knoopend Bankhoef 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: The Youth of Today, dat was de musical Youth. Hier in Afslag LVC. En daarmee komen we aan in het tweede deel van deze gezellige show. Hier bij Omroep Land van Kuik. Je kan er elke werkdag naar luisteren tussen 4 en 6. We zijn dus aangekomen in het tweede deel. Met nog heel veel goede muziek onderweg. Maar we kijken ook nog naar het streeknieuws. We gaan rond 10 voor 6 naar de beurs kijken. Wat daar is gebeurd vandaag. Hè? Of het net zo ernstig was als gisteren. We komen er straks vanzelf achter. En we gaan nog eventjes naar de agenda voor je. Die hebben we ook nog steeds. En we kijken naar het verkeer. Dus te veel om op te noemen. Blijf lekker luisteren. Dit is Afslag LVC met Sunrising.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: The boy does nothing. He doesn't do shit. Je hebt geluisterd naar Alicia Dixon. En daarvoor hadden we Ninja van Sunrise Inc. Dat kwam bij 2011. En in 2012 werd er een album gemaakt met maar liefst een 12 à 13 remixes van het liedje. En in een beetje vakantiepark hoorde hem nog steeds elke zomer natuurlijk. Goed, zometeen gaan we even naar het verkeer kijken. Maar eerst even dit.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Nou, nog steeds verkouden van vorige week. Ja, toch een beetje verkouden geworden. Met een grote groep mensen op pad is niet gezond voor je. Zo, gaan we eventjes naar het verkeer dan. Het is op de A12, daar heb je namelijk nog 2 kilometer stilstaand verkeer. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En dan de laatste alweer, dus het valt gelukkig mee op dit moment. Op de A59 heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op

om daar zijn boterham te gaan verdienen. En niet onverdienstelijk, Dansez Maintenant. Een gezellige zomerse plaat. We gaan ook alweer een beetje richting de Tour de France seizoen. Hè? Dat komt ook alweer een beetje aan. Dus dan moet je dit soort plaatjes ook erbij hebben. Is altijd leuk. Geen Tour de France, maar wel andere activiteiten in het land van Kuik. Dat krijgen we zometeen nog eventjes in een rondje agenda na deze plaat. We gaan eerst luisteren naar Harry Styles met American Girls. Ozempikje, iemand?

0: De Girls hoorde je van Harry Styles, zijn nieuwe plaats. En over Ozempic gesproken, hè? Moeten we toch ook wel concluderen dat... Ik hoorde een raar nieuwsbericht eigenlijk vandaag. En dat ging erover dat heel veel mensen inderdaad Ozempic en andere vergelijkbare afslankmiddelen online bestellen. Gewoon op eigen houtje, bij de meeste obscure websites en dat soort zaken. En dat daar dus best veel slachtoffers bij vallen. Mensen die dus gewoon naar het ziekenhuis moeten omdat ze een of ander gif tot zich hebben genomen. Ja, waarvan ze eigenlijk helemaal niet weten wat dat is. Ik heb een goede tip misschien. Als je wilt afvallen, let gewoon op wat je eet. Hè? Dat is het beste. Ja, dat werkt echt beter. En let dan ook vooral erop wat je koopt in de supermarkt. Let er maar eens op. Als je een bepaald product zegt, stel je eet een bepaalde soort brood en die eet je al heel lang, dan moet je er maar eens op letten. Heel veel soorten brood, maar ook chips en pindakaas en chocolade en dergelijke. Maakt niet uit wat. Overal wordt tegenwoordig meer suiker aan toegevoegd. Als je goed oplet, dan kan je het ook proeven. En, dan kan je zeggen van ja, suikertax, dit of dat. Ja, nee, oké, er gaat meer suiker bij. Levensmiddelen worden sowieso duurder. Maar als jij meer suiker gaat eten, dan heb je ook sneller te maken met diabetes type 1, 2, whatever. Maar gelukkig is daar, lieve vrienden, de farmaceutische industrie. En die hebben daar wel weer middeltjes voor die je kan kopen om zogenaamd gezonder te worden. Het gaat gewoon allemaal om geld. Big Food en Big Pharma, dat zijn de clubjes die een beetje de mensheid regeren op dit moment. Dat gezegd hebbende, gaan we naar de agenda.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Muziekvereniging Sint-Jan houdt op zaterdag 4 juli... een sfeervolle zomeravond live op het Kerkplein in Manrooi. Vanaf 2 uur verandert het plein in een gezellig terras en vanaf 8:30 verzorgen de harmonie en slagwerkgroep een optreden vanaf de trappen van de kerk. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, zomerse gezelligheid en een ontspannen avond. De toegang is gratis en het programma duurt tot ongeveer 11:30. Op zondag 5 juli verzorgen de slagwerkgroep Dynamic, het harmonieorkest van muziekvereniging Amicitia en de Maashorst Band een bijzonder openluchtconcert bij de Blauwe Bes aan de Dempseystraat in Langeboom. Het zomerconcert duurt van 2 tot 4:30 en biedt een gevarieerd programma voor jong en oud. Bezoekers kunnen gratis genieten van een gezellige zomermiddag in de buitenlucht. De toegang is gratis.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

zo heette deze plaat. Mooi, hè? Say You Won't Let Go, James Arthur op je radio. Zometeen tijd voor het streeknieuws van 5:30. Daar zijn we alweer bijna toe. Maar eerst een beetje country op je radio. Is ook wel leuk in de show. Stella Lefty en Boston. On a train.

0: muziek op je radio van Stella Lefty. In dit geval Boston heet het plaatje. Zometeen hebben we nog Bananarama voor je. En ook Martinelli komt er nog aan. En ABC zag ik ook nog staan. Maar eerst gaan we naar het streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. En dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De politie vraagt om tips over een pinfraudezaak uit september vorig jaar, waarbij een man in Venray pinde met een bankpas van een hoogbejaard echtpaar uit Overloon. De verdachte is herkenbaar op beeld. Het echtpaar werd beroofd van sieraden, bankpassen en geld. De man pinte €750. De gemeente Land van Kuik roept horecaondernemers en organisatoren op om vergunningen voor activiteiten rond de komende WK-wedstrijden zo snel mogelijk aan te vragen. Bij voorkeur vrijdag. Dit geldt voor alle resterende wedstrijden en gezamenlijke kijkmomenten, zodat tijdig duidelijkheid kan worden gegeven over de aanvragen. Leerlingen van Metso Elsendaal in Boksmeer hebben in mei en juni deelgenomen aan het taalproject Taaldorp met Duitse scholen. Derde klassers en bovenbouwleerlingen oefenen hun gespreksvaardigheid in het Duits en Nederlands door alledaagse situaties na te spelen. Het project werd ondersteund door het Interreg-programma Duitsland-Nederland en de Europese Unie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm.
0: Notitie voor mezelf. Eerst barbecuen, daarna zwemmen vanavond. Goed, de A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50, daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen de Rijnbrug en knooppunt Valburg. 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En vervolgens ook nog 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. Het is allemaal een beetje rond die brug te doen, heb je het in de gaten. Dan de A73, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Haps en afrit Boksmeer. Tot zover de verkeersinformatie. Kan je wel een tip meegeven voor het geval je nog onderweg moet of al onderweg bent. Had je het al moeten regelen? Zorg dat je genoeg te drinken hebt onderweg, hè? Dat je jezelf vochtig kan houden. En het liefst ook koel als het even kan. Je weet nooit dat je ergens onderweg met pannen komt te staan. En dan is het wel erg heet op de snelweg. Dus zorg dat je wat te drinken bij je hebt, zodat je in ieder geval genoeg vocht binnenkrijgt met deze hete dagen.
4: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

een popgroepje wat nog regelmatig voorbij komt hier bij Afslag LVC, maar sowieso bij Omroep Landverkuik wel. Bananarama hoorde je zojuist in dit geval met Venus. En dat was natuurlijk een cover van ons eigen Shocking Blue, die dat destijds uitbracht aan het einde van de jaren 60. Een groot Nederlands exportproduct in die tijd. Ja, zo maken we ze tegenwoordig niet meer. Over exportproducten gesproken trouwens. Deze komt uit Italië. Daar konden ze dat ook goed. Aldo Martinelli en zijn Simona Zanini zongen en musiceerden en schreven ontzettend veel, ook voor andere artiesten. Dit is trouwens wel een van hun bekendste hits, zeker bij het grote publiek. Dit is Martinelli en het verhaal van...

0: In dit geval voornamelijk classics eventjes. We hadden namelijk een Italo Dance Classic met Martinelli en Cinderella. En zojuist hoorde je natuurlijk ABC en All of My Heart. Ook wat een hele mooie plaats dat zeg. Zo, dan gaan we nog eventjes kijken naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Dat doen we vandaag voor het laatst in dit gedeelte of in deze aflevering van de show. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer nog steeds. Dat is tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. Dan de A50, daar heb je 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En nog 8 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. En dat waren ze.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ew.
1: A bit of rock and roll in the radio, man. It's Ugly Kid Joe and Everything About You. En dat was die. Dan komen we toe aan het laatste programma-item voor vandaag. Dat hebben we dan ook alweer klaarstaan voor je. Dus we gaan eventjes kijken hoe het op de beurzen was vandaag afgelopen. De AEX.

0: sloot op 1066,9 punten. We vertrokken van 1065,6. Dat betekent 0,1% in de plus. Het mag niet veel naam hebben. In Engeland, daar hebben we de FTSE 100. Die sloot op 10.462 punten. 0,3% in de plus is dat. Dan kijken we even naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7410 punten. Dat is 0,6% in de plus. En de Nasdaq staat op 25.736 punten. Dat is ook 0,6% in de plus. Dan kijken we nog even naar de edelmetalen. Voor goud betaal je op dit moment €3.534,91. En voor zilver €52,04. Prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot nog eventjes de crypto. Voor een bitcoin betaal je €53.155. En voor een ethereum €1.424.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

was het een aardig hitje. Cathy Dennis hoorde je met Touch Me All Night Long. Nou, ik zou zeggen, gaat u maar liggen. Dan beginnen we eraan. Nou ja, zo werkt die ding ook alweer als een stukje service naar de zangeres toe dan. Goed, tot zover deze aflevering van Afslag LVC. Hij zit weer op. Morgen dan krijgen we een nieuwe episode. En dat doen we dan om 4 uur morgenmiddag natuurlijk. Zometeen kan je luisteren naar Roger van Bracht en zijn verrekt interessante platen. Dat doen we tussen 6 en 7. En van 7 tot 9 hebben we dan nog Helmoet Nabuurs voor je met Memory Lane. Nou, zoals gezegd, deze show is morgenmiddag weer terug tussen 4 en 6 met meer nieuws en informatie. Ik heb nog 1 plaat voor je klaarstaan. Die ga ik lekker instarten nu. Van de Nederlandse formatie, de Future World Orchestra. Die bestond destijds uit Robert Pot en Gerco Heupink. En Robert Pot, die maakt nog steeds muziek onder de naam Future World Orchestra. Sterker nog, op 23 oktober aanstaande komt er een nieuw album uit. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Dus kijken of dat we nog ergens een preview op de kop kunnen tikken. Zou natuurlijk heel erg leuk zijn wel. Ik ga wel een van hun bekendste hits draaien. Uit die tijd, begin jaren 80, heb ik het ook wel weer over. Hier is de Future World Orchestra. En nog een keer, I'm not afraid of the future. Zo heet hij. Hey, tot morgen.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. Het Amerikaanse leger heeft vandaag gemeld dat het vlak voor het weekend een leider van Islamitische Staat heeft gedood. Dat gebeurde bij een luchtaanval in het noordwesten van Syrië en is volgens het leger onderdeel van de voortdurende strijd tegen IS. Details over de identiteit van de doden zijn nog niet bekendgemaakt. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 20 minuten oponthoud. Dat heeft ook te maken met wegwerkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knoopend Brankhoef een kwartier. A58 Breda richting Tilburg voor Knoopend Zuid-Anderbos 10 minuten. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomeren en Gelderop 10 minuten vertraging. Er liggen voorwerpen op de weg, één rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid. OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Zo, even een kleine valse start. Ja, dat krijg je als je op afstand werkt af en toe. Maar dat maakt niet uit. De kop is er weer af. Verrekte interessante plaat op de woensdagavond. Begonnen met Tom Brown en Funking for Jamaica. Deze plaat leek me heel toepasselijk. Buiten het feit dat hij een heerlijke trompet heeft, is dit natuurlijk wel de plaat die je op zo'n warme zomeravond moet draaien. The McGrarys en Love on a Summer Night. De Gazebo remix is het. Jan, jij ook nog bedankt voor 2 uur lang afslag LVC. Iedere werkdag tussen 4 en 6 op de zenders van Omroep Land van Kuik.

Waar zit je dan? Lekker te zweten op je terras. Love on the Summer Night. De gazebo edit van McGrary's. Echt zo'n lekkere disco classic op deze warme woensdagavond hier bij Omroep Landverkuik. Zo, met een kleine vertraging zijn we dan toch van start. Maar dat maakt verder niet uit. We kijken altijd even terug naar het verleden. Doen we vandaag ook even. 24 juni 1981. De Amerikanen zenden aflevering 109 van Charlie's Angels uit. En het was meteen de laatste aflevering. Ik dacht eigenlijk dat dat wat langer door is gegaan nog in de jaren 80. Ja, ken je ze nog, Charlie's Angels? Ik weet ze niet allemaal. Far Fast, het was een van mijn favorieten. Die lange blonde, weet je wel. Was trouwens de vrouw van Lee Majors. Dan maken we even een zijstapje. Lee Majors, die acteerde weer in een serie in de jaren 70. De Man van 6 miljoen. En dat was echt een van mijn favoriete series. Laatst nog een keer naar zitten kijken. En dan dacht ik van ja, heb ik me hier zo enorm altijd op verheugd. Het was echt heel saai. Duurde lang ook. Maar goed, even een zijstapje dus. Dan 1984 op de Nederlandse kabel, net als voor het eerste Engelse satellietzender Sky Channel te zien. Linda de Mol maakt hier haar televisiedebuut met de European Chart Show. Dan 1995, krakers verstoren de filmopname van Advocaat van de Hanen, waarin de dood kraker Hans Kok aan de orde komt. Die kwam inderdaad op bijzondere wijze om het leven, weet ik me nog iets van te herinneren. Dan 2014 op 24 juni, koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen de eerste officiële staatsbezoek. En dat was Polen destijds. Ja, dat deed ze goed. Lekkere zomersmuziek vanavond tot 7 uur in ieder geval. Ik weet niet wat Helmoet gaat doen. Helmoet is er trouwens niet volgens mij. Dus je hebt vanavond tussen 7 en 9 non-stop Memory Lane. We gaan lekkere zomerse muziek draaien. En dat kan haast niet anders dan dat je dat van een artiest doet uit Italië. Ja, hier krijg je de zomer van je bol. Eros Ramazzotti, Puoi Bella Cosa. Op Omroep Land van Kuik. Leuk dat je erbij bent.

DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Wat natuurlijk Will Smith was, dat weet je nog wel, hè, die serie. Best wel een vermakelijke serie trouwens.

zo is het. Summertime bleek een gouden greep. Het nummer werd wereldwijd een wereldhit. En gigantische hit. En bereikte de vierde plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En in de top 40 in de nazomer ook nog een mooie 11e positie. Dus Chris Rea, All Summer Long. Ja, hij is nog maar net begonnen ook zelfs. Hè. Dus dat is dan ook wel prettig. Meteen dit soort temperaturen. Jongens, heerlijk. Zometeen het streeknieuws, het weerbericht en verkeer voor je.

0: Chris Ria en All Summer Long hier bij Onder het Land van Kuik. Verrek interessante plaat op deze prachtige woensdagavond.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
0: De inzet van de Flying Squad rond het AZC bij Graven is voor 2026 financieel verzekerd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het volledige benodigde bedrag van €432.000 toegekend voor het project. En daarmee kan de huidige werkwijze dit jaar worden voortgezet. Voor daarna is nog niets zeker en kijkt de gemeente naar alternatieven. Flying Squad is sinds 2020 actief in de gemeente Land van Kuik, Venray en Nijmegen. Het team van BOA's wordt ingezet op locaties en tijdstippen waar overlast in de openbare ruimte en het openbaar vervoer wordt verwacht. Daarbij wordt samengewerkt met onder meer politie, vervoerders en COA. De financiering volgt op eerdere zorgen over de continuïteit van het project. November 2025 nam de gemeenteraad Land van Kuik een breed gesteunde motie aan, waarin het college werd gevraagd een alternatief uit te werken voor het geval landelijke financiering zou wegvallen. De raad vroeg daarbij nadrukkelijk om een plan voor het borgen van de veiligheidsinzet rond het AZC bij Graven en om verschillende uitvoeringsmogelijkheden te onderzoeken. Dan hebben we ook nog de politie, want die doet een beroep op de inwoners van het Land van Kuik. Zij vragen nogmaals om tips over een zaak uit september van vorig jaar, waarbij een man in Venray pinde met een bankpas die dezelfde dag bij een hoogbejaard echtpaar uit Overloon afhandig was gemaakt. En de verdachte staat herkenbaar op beeld. Licht getint hier met een vlassig snorretje. Dus wil je dat even zien, dan kan je naar omroeplvc.nl, de website. Dan zie je de tronie van deze ontzettend grote held. Het incident vond plaats op 22 september vorig jaar. Dus het Overloons echtpaar kreeg die middag bezoek van een jongeman en een jonge vrouw. Die zeiden dat ze de meterkast kwamen bekijken. Terwijl de jonge vrouw de slachtoffers bezig hield, struinde de man door het huis. En de jonge vrouw wist het vrouwelijke slachtoffer zelfs haar trouwring te ontfutselen tijdens het gesprek. Toen de twee oplichters er na 1 à 1,5 uur weer vandoor gingen, bleken ze meerdere sieraden, bankpassen en identiteitspapieren, een smartphone en geld te hebben meegenomen. Uiteindelijk werd met dat bankpasje ook nog eens een keer €750 gepind door de helden. Goed, dan gaan we even naar het weerbericht. Vanavond blijft de hitte lang hangen en is broeierig heet door een hoge luchtvochtigheid. We kunnen daarbij een heuse plaknacht verwachten met minima rond de 20 graden. In stedelijk gebied blijft het nog wat warmer en ook donderdag wordt het heet, 33 tot 36 graden. Vrijdag is het nog heter met 36 graden tot 38 zelfs. In het weekend stijgt de kans op een bui en blijft het waarschijnlijk nog tropisch heet. Dan gaan we nog even naar de verkeersinformatie. Knooppunt Paalgraven richting knooppunt Bankhoeve, dat is op de A50. Heb je 9 minuten vertraging over 9 kilometer al daar. Goed, wij gaan verder met verrekt interessante platen. Terwijl ik mijn kikker in de keel zo meteen even ga weg. Hoe doe je dat? Schrapen is dat.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
0: Met Don Henley en The Boys of Summer. Je hoort het, hè? Die kikker is alweer weg.

graag zo'n lekkere radioplaat. En vooral dan Amerikaanse radio. The Boys of Summer van Dan Henley, je weet het hè. De beste man was natuurlijk medeoprichter en drummer en zanger van The Eagles. En hield er ook een kleine solo carrière op na. Daar kwam dit prachtige werkje uit voort. Rekt en zandplaten tot 7 uur nog even. 20 minuten is dat slechts. Gabriel Rios is dat. Gabriel Rios. Broad Daylight. Nou, leek me ook al een leuk zomerdeuntje voor deze avond.

0: Rios. Broad Daylight is het. En dan had ik nu even iets verwacht. Oh ja, dat dus. Geen idee wat er gebeurde, maar dat is het deuntje waar ik op wachtte. Let even op, want er wordt een man vermist in het land van Kuik. Ja, meer specifiek omgeving Kuik zelfs. Een man is te voet vertrokken, 77 jaar, 1,80 meter lang, blank, brildragend, kort haar, baard en een snor. Kleding is verder onbekend. Mogelijk draagt de man een trainingsbroek. Nou, heb je tips, weet je meer, heb je de man zien lopen, oude man dus, 77 jaar, dan bel even onmiddellijk de politie op het alarmnummer 112. Dat is voor dit soort meldingen gewoon toegestaan, dus dan weet je dat ook. Omgeving Kuik, let even op. 77-jarige man, 1,80 meter lang, brildragend, kort haar, baard en snor. Mogelijk in een trainingspak.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

origineel ken je natuurlijk van het softrock duo Seals Croft, Summer Breeze. Maar deze leek me ook wel een keer aardig om te draaien. Lekker een beetje funky. En de mannen die het zingen, oh nou ja, dat is mijn duo zeg. Oh. George Benson en Al Jarreau, niemand minder dan deze twee zongen duet Summer Breeze. Omroep Land van Kuik. Met verrekte interessante platen. En deze plaat wil ik ook altijd graag draaien. Ben ik helemaal vergeten eigenlijk de afgelopen maand. Maar goed, bij deze halen we dat nog even in. 7 Days in Sunny June van Jamiroquai.

J.K. van Jamiroquai. Seven days in sunny June. Nou ja, 7 dagen lang lekker weer al in ieder geval. Wat een heerlijke plaat. Goed, ik had straks gezegd dat Helmoet een non-stop aflevering had. Maar ik had even verkeerd te kijken. Dat is helemaal niet het geval. Hij is gewoon lekker live zometeen na 7 uur bij Omroep Land van Kuik met Memory Lane tot 9 uur. Woe! Jazeker! Helemaal waar.

0: twee versies van, ook een Nederlandstalige. Leona uit Nederland, Summer on Your Radio. In het Nederlands zit dat natuurlijk zomer op je radio. Morgen misschien ook wel met Jan Debe. Ik heb gezien dat hij een heel mooi zwembad heeft. En ik heb net het idee aan de hand gedaan om maar even een live-uitzending vanuit zijn tuin te maken. Een beetje vrolijke vogelgeluiden erbij, een beetje bubbelend water. Dat geeft wel het ultieme zomergevoel. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Veel plezier zometeen met Helmoet na 7 uur. Ik sluit af met Narada, Michael Walden en Summer Lady.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. In Wijk bij Duurstede is de tijdelijke noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers geopend. Ze blijven daar tot eind augustus in een sporthal op complex Mariënhoeve. De opvang leidde eerder tot ongeregeldheden waarbij het gemeentehuis meerdere keren werd vernield. De gemeente zegt oog te houden voor veiligheid en leefbaarheid in de omgeving. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Welkom bij Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen. De Memory Lane. Eendagsvlieg. 1972.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: En die wens je een hele goede avond. Ik zie zojuist dat de buitentemperatuur hier bij Mellesweert 35 graden is. Ga er maar aan staan. 7 minuten over 7. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. Fijn dat je erbij bent bij het feestje der herkenning op deze 24 juni 2026. Roger, ook bedankt. Vorige uur vrekt interessante platen. Ja, het was een beetje verwarrend, want ik hoorde Roger op de radio. Ik denk, die is er. En het was donker. En Roger dacht dat ik er niet was. En ik was er wel. Zal een beetje aan de hitte liggen, denk ik. Zoiets. Iets van die aard. Goed, we hebben vanavond weer 12 voor je uitgezocht in het eerste uur en 10 in het tweede uur. Dus het schip de Memory Lane hangt een beetje scheef vanavond. Maar goed, de plaatjes waren toen vaak ook wat korter. In ieder geval het eerste half uur, 1972 tot en met 1975. Het nieuws van toen uit 1974. Met twee mooie authentieke geluidsfragmentjes. Jaren 80, 1983 tot en met 1985. En in het tweede uur, dan pakken we de koe bij de horens. In 1992 tot en met 1994 in het eerste half uur. En de jaren 2003 tot en met 2004, dat is redelijk beperkt. En dan zitten we alweer bijna aan 9 uur. Kunnen we voetballen gaan kijken uiteraard. Maar voor het zover is nog heel wat moois voor je klaarstaan. Onder andere deze top 2000 classic van Neil Young.
0: Dit is Memory Lane, top 2000 classic.
1: Afgelopen december plaatsje 362, Heart of Gold. Gevolgd door Nederpop van de bovenste plank, Johnny Kaagman. Ze was volgens mij jarig onlangs. 1973, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, je weet het niet. En dan nog een hitje uit 1974, nummer 1, 4 weken lang van maat. En Dynamite, dat zal het vanavond worden, denk ik. Dus voor 9 uur nog heel wat moois. En niet te vergeten, het weetje van de week natuurlijk.

0: Dit is Memory Lane met Nederpop van de bovenste plank. 1973.
1: Ja, kleine rectificatie, want onze Christina Henriette Kaagman, oftewel Johnny Kaagman, de zangeres van deze prachtige plaat, is 9 juli aanstaande jarig. En dan wordt deze dame maar liefst al 79 jaar. Doe dat maar na.

0: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane.
1: Ja, geen vuurwerk, maar Dynamite van Mudd uit 1974. 4 weken nummer 1. En wel van 23 februari tot en met 9 maart. En daarvoor natuurlijk die Nederlandse trots. Earth and Fire met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Een Nederlandse popgroep dus, waarvan de leden afkomstig waren uit Voorschoten, Voorburg en Leidschendam. En als voornaamste bandleden Johnny Kaagman, die hoorde je natuurlijk en die is dus bijna jarig zoals gezegd. En de tweelingbroers Gerard op keyboards en Chris Koerts op gitaar. En de overige bandleden die wisselden in de loop van de tijd, zoals de drummers Kees Kalis en Tom van der Klei. En de basgitaristen Hans Zieg, Theo Hertz en Bert Ruiter. En je hoorde Maybe Tomorrow, Maybe Tonight dus. En dat was alweer toen dus alweer hun 8e single in Nederland. En overigens alle dikke top 10 is afkomstig van de LP Atlantis. LP's hadden we toen nog, nu ook weer trouwens. En opvolger van de nummer 1 hit Memories. Uit 1972.
0: Het nieuws van toen. 1974.
1: Want dat is het jaar waarin we met de muziek aangekomen waren. Met Mudd en Dynamite. En dan ook wat betreft het nieuws van toen, 1 april. Geen grap, het Amerikaanse censusbureau berekende dat er voor het eerst meer dan 4 miljard mensen op deze aarde rondliepen. We hebben het over 1974 dus. En dat cijfer betekende dus een verdubbeling van de wereldbevolking in 44 jaar. Gaat door in de maand mei, 29 mei. Engelse Tottenham Hotspur supporters die trekken rellend en plunderend door de Rotterdamse binnenstad. En na een doelpunt van... ik begin al van te stotteren. Ik ben helemaal van onder de indruk. Na een doelpunt van Feyenoord-speler Wim Rijsbergen sloeg de vlam ook in het stadion in de pan. En de Engelse aanhang die gooide dus met alles wat los en vast zat en probeerde het vak uit te breken. In de rust ontstond een enorme knokpartij. En die avond maakte dus het Nederlands publiek in 1974 dus voor het eerst kennis met voetbalrellen. En dan gaan we door naar de maand juli. Op 7 juli verliest Nederland de finale van het WK voetbal in en van West-Duitsland, want zo heette dat toen nog, met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Eeskes. In de eerste minuut

0: was dus de begintune van seizoen 2 van Q&Q. En dat liep dus van 3 januari 1976 tot en met 27 maart 1976. Maar de serie speelde dus ook al in 1974. Op 5 oktober is een Nederlandse jeugdserie dus. Die door de KRO op zaterdagavond tussen 7 uur en half 8 op Nederland 1, zo heette dat toen ook nog, werd uitgezonden. Ik vond dat altijd heel erg spannend. En de eerste reeks van 13 afleveringen, bekend als een mislukte foto, kwam dus in 1974 op het scherm. Ja goed, de vakantieperiode is weer aangebroken. En ook toen in 1974 was de Rijkspolitie, want die heette toen nog zo, extra attent op auto's met gebreken.
1: De verkeersdienst van de Rijkspolitie is in deze vakantietijd extra attent op auto's met mogelijke gebreken. De ervaring heeft geleerd dat velen op reis gaan met een tweedehands auto, vaak alleen voor de vakantie gekocht, waarvan alles aan mankeert. En dat betekent dan niet alleen gevaar voor de bezitter, maar ook voor andere weggebruikers. Zelfs een combinatie van vrij nieuwe auto en goed uitziende caravan wordt soms op de korrel genomen. Daarbij gaat het dan vooral om controle van de koppeling, waarbij erop gelet wordt of er een hulpkoppeling is aangebracht en of caravans zwaarder dan 750 kilo wel een zogenaamde losbreekreminrichting bezitten. De technici van de politie, soms geassisteerd door de wegenwacht, weten waar de meeste gebreken zitten. Ze letten op de kogelverbinding van de stuurinrichting, op de toestand van remmen en chassis en vooral op de banden. Wat ze op dit gebied bijna dagelijks te zien krijgen, grenst aan het ongelooflijke. De eigenaar van deze auto wilde de bergen in met een gebroken handremkabel. Bovendien kwamen de klinknagels door het laatste restje remvoering heen. Het is duidelijk dat zulke wagens ogenblikkelijk uit het verkeer worden genomen. En dat gebeurt ook met auto's waarvan hele stukken zijn weggeroest. Wie met zo'n wagen op reis gaat, riskeert inbeslagneming en een verprutste vakantie. Maar daardoor blijven mogelijk mensenlevens behouden.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
0: Ja, bij Memory Lane werd het 7:08. Fijn dat je luistert naar de wekelijkse reis terug in de tijd. Nou, dan weet ik in ieder geval hoe ik over een week of vier niet op vakantie hoef te gaan met de caravan naar Frankrijk. BTO, Backman Turner Overdrive, you ain't seen nothing yet.

0: Een plekje om in deze tijden te vertoeven, denk ik. Down by the River. Albert Hammond, die wist het al in 1975.
1: Je luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
2: We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
0: En met Albert Hammond en Down by the River. Daarmee sloten we de 70s af die we begonnen met Mud the Hoople. En al de Young Dudes, Eendagsvlieger 1972. En deze Albert Hammond, geboren dus in Londen op 18 mei 1944. En gelukkig nog steeds onder ons. Singer-songwriter afkomstig uit Gibraltar, het zuidelijke puntje van Spanje. En Hammond is dus, alhoewel hij geboren is in Londen, afkomstig uit Gibraltar. I am a Gibraltarian, zei hij wel eens. Maar hij kort na zijn geboorte met zijn gezin naartoe verhuizen. En in 2009 werd er in Gibraltar zelfs een serie postzegels ter ere van hem uitgegeven. En als 16-jarige vertrok hij al naar Amerika. Waar hij samen met Steve Rowland in 1966 de groep The Family Dog vormde. In 1970 hernoemd tot Steve Rowland en The Family Dog. En samen met Mike Hazelwood schreef Hammond diverse hits in de jaren 70. Zoals zijn eerste single in Nederland, It Never Rains in Southern California in 1972. Wellicht was dat toen nog zo, maar goed, door de klimaatverandering. In 2006 niet meer. The Free Electric Band, die kennen we ook in 1973. I'm a Train uit 1974. En het vrolijke I Don't Wanna Die in an Air Disaster uit 1974. En dan maken we zo meteen een sprongetje naar de jaren 80, die we aftrappen in 1983 met de straat waar veel liefdesverdriet is. Maar voor het zover is, natuurlijk eerst nog even.
1: Weet je nog? Het Memory Lane Weetje van de Week.
0: En het Weetje van de Week gaat in dit geval over Unidentified Flying Objects, oftewel UFO's. Spreken nog altijd tot de verbeelding en zouden buitenaardse wezens dan toch bestaan? Ik weet niet of we daar vanavond hier in Memory Lane uit kunnen vinden, maar bezoeken ze met hun ruimteschepen de aarde en de eerste naoorlogse waarneming van UFO's werd gerapporteerd op 24 juni 1947. Door de Amerikaanse piloot Kenneth Arnold, die 9 glimmende voorwerpen zag vliegen. Hij zag ze vliegen met een geschatte snelheid van bijna 2000 km per uur. De pers besteedde veel aandacht aan Arnold's waarneming, die ook leidde tot het gebruik van de term vliegende schotel. En na Arnold's waarneming volgde een ware golf aan UFO-waarnemingen over de hele wereld. Goed, daarmee werd het bijna 8:03. Ik zie er geen hier in de studio. Fijn dat je luistert naar Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. Waarmee wij de sprong maken naar de jaren 80 met de Maisonettes en Heartache Avenue.
1: Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane, 1983.

Hela vloeg van Laura Branigan met Self Control uit 1984. Vond het altijd een hele leuke dame. Gold ook voor deze Juliane Wering. Geen nicht in die stad. Heute Nacht.

0: Twee dames op rij. Dit was Juliane Werding met... En daarvoor nog een andere dame, Laura Branigan met Self Control, waarmee we dus alweer het jaar 1984 bereikt hebben.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Dichterbij dan je denkt.
1: De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleine hits van toen. Je luistert naar Memory Lane.
0: Ja, deze Laura Branigan overleden op 26 augustus 2004 alweer. Was dus een Amerikaanse zangeres. Onder andere bekend van haar grote hit Gloria uit 1982. En dan zou je zeggen, ja, hoe kan dat nou? Dat was toch een eendagsvlieg? Ja, dat klopt, want dat Gloria, dat haalde hier in Nederland overigens de hitparade niet, maar wel een Grammy Award nominatie opleverde. En daarnaast dus de cover van Self Control van de Italiaanse zanger Raf. Waarbij ik de Self Control van Laura Branigan natuurlijk stukken beter vind. Maar met Self Control bereikten ze dus in Nederland in de zomer van 1984 de 10e plaats in de nationale hitparade. En Branigan's versie werd dus internationaal de grootste hit. En terecht, als je mij vraagt, dan kun je nog heel goed dat die videoclip, want die hadden we toen ook nog heel vaak op de tv was. En dit liedje, Self Control, heel vaak op de radio. En dan is het inmiddels al 2026. Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd? Ja, trouwens, gesproken over de tijd. Het is bijna 7:15 hier bij Memory Lane. En dan zijn we dus ook, wat betreft de tijd, toe aan.
1: Het nieuws van toen. 1985.
0: 21 februari, voor het eerst sinds 1963... wordt er weer een elfstedentocht gereden. En dit gebeurt dus na weken van winterweer, kunnen we ons eigenlijk nu helemaal niks bij voorstellen. Evert van Bentum die wint de wedstrijd toch met een tijd van 6 uur 44 minuten en 27 seconden. Ga er maar aan staan. En dit was dus ruim 4 uur sneller dan Reinier Paping dat deed in 1963. 29 mei in het Brusselse Heyselstadion. Daar komen bij het Heyseldrama 39 mensen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus. Nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen en uiteindelijk wordt het ook besloten om de wedstrijd door te laten gaan. 6 juni, heel ander nieuws. In een graf vlakbij São Paulo en dat ligt in Brazilië. Daar wordt het skelet van Jozef Mengele gevonden, waarmee definitief werd vastgesteld dat de engel des doods was overleden. In september Franse en Amerikaanse duikers ontdekken het wrak van de Titanic in de buurt van Newfoundland. En dan sluiten we dit tweede nieuwsblokje het jaar 1985 af. Op 9 november met de Russische schaker Garry Kasparov. Die wordt op 22-jarige leeftijd de jongste wereldkampioen schaken aller tijden. Want in Moskou beëindigt Kasparov de tweede match die hij in 1985 tegen titelhouder Anatoly Karpov speelt.

prachtplaat van Duran Duran, 1985. Ik vind het ook jammer dat ik hem moet onderbreken. Maar het is niet anders. Ja, ik had toch iets meer reclame dan ik voor de uitzending had verwacht. Want die was natuurlijk al klaar. Maar goed, dat gezegd hebben we zometeen de laatste plaat. Is een vergeten pareltje zonder hitnotering hier in Nederland van de Amerikaanse band. En 1985 ook, waarmee we deze Memory Lane het eerste uur afsluiten. En we hebben het in dit geval over Journey met de latere zanger Steve Perry. En in de Verenigde Staten, daar komen dus de albums en de singles in de hoogste regionen van Amerikaanse album- en singellijsten met een uitschieter. Voor het album Escape met de release op 17 juli 1981. Waar blijft de tijd? En dat één week de Amerikaanse album...

0: lijst mag aanvoeren. Hieronder dus, hierop dus onder andere het nummer Don't Stop Believing. Die kennen we hier wel in Nederland. 14 keer in de top 2000 afgelopen december. Zelfs op plaatsje 79. Who's Crying Now stond in de Verenigde Staten op nummer 4. Overigens Don't Stop Believing op nummer 9 in de Billboard Hot 100. Dan hadden we nog Open Arms. Kwam in de Verenigde Staten op nummer 2. En The Greatest Hits uit 1988 van deze Amerikaanse rockband. Die heeft heel veel mooie tracks. Waaronder dus de genoemde drie nummers van het album Escape ook. Maar ook dus Only the Young, Wheel in the Sky, Faithfully, Ask the Lonely, Separate Ways, Worlds Apart en Only the Young was dus één van de singles van de soundtrack Vision Quest.
1: En Memory Lane, vergeten pareltje.
0: Ja, en dat is hij dus. Only the Young van Journey. Vergeten pareltje in 1985. Ga er lekker van genieten tot aan 8 uur. En dan hoop ik je zometeen terug te mogen zien in de jaren 90.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Ecoland.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
3: Klusbedrijf JSW.nl.
6: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond. Zwitserland is in gesprek met verschillende landen en defensiebedrijven om een alternatief luchtverdedigingssysteem aan te schaffen dat niet uit de VS komt. De stap volgt op flinke vertragingen bij de levering van Amerikaanse Patriot-systemen. Daardoor kijkt Zwitserland nu onder meer naar Europese, Israëlische en Zuid-Koreaanse opties om minder afhankelijk te worden van één leverancier. De rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar gearresteerd. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. Een internationale politieactie heeft 2 schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
11: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen. 1992.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Ja, met Demonic Street Preachers en Motorcycle Emptiness in 1992 hobbelden we het tweede uur in. De 90s en de Zero's, daarmee werd het 8 minuten over 8. Fijn dat je luistert naar het tweede uur dus van de wekelijkse reis terug in de tijd. Welkom op het pad de herinneringen. Ja, ik zie juist dat het buiten nog steeds 34 graden is. Een graadje eraf, schiet er lekker op. Ik zit hier natuurlijk lekker in een coole studio. En met leuke muziek hou ik mezelf een beetje warm. Dit uur 10 voor je uitgezocht, want de plaatjes waren al eenmaal toen in de jaren 90 en de Zero's waren ze wat langer. We hebben zelfs eentje bij van bijna 6 minuten. Die hoor je over een pak een beet een kwartiertje. Van een dikke vriend uit de Verenigde Staten. En natuurlijk gewoon 3 vergeten pareltjes. Een top 2000 classic komt er zo meteen aan. En dan nog de grotere en de kleinere hits van toen. Dus nog meer dan genoeg te doen. Tot aan 9 uur. En mijn naam is Helmut Nabuurs.
0: Het Memory Lane. Vergeten pareltje. 1993.
1: Vergeten pareltje zonder notering van Fleetwood Mac met Love Shines uit 1993 dus. Gevolgd door Van Dijk Hout, top 2000 classic. Stille mij.

0: Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane.
1: Nou, dan kan je nog verklappen dat we straks nog een Nederlandstalige plaat hebben. Maar dit was in ieder geval Van Dijk Hout met Stille Mei, ontstaan in 1985. Op de scholengemeenschap Nieuwe Diepen Den Helder, waar de schoolvrienden Martin Buitenhuis, Teefren Smaak, Sandro Assorgia en Benjamin Kribben een band oprichten, die onder wisselende namen opereerde. En de drummer Louis de Wit, die in een andere Helderse band speelde, die werd in 1989 naar deze band gehaald. En de nationale doorbraak van Dijk Hout kwam dus in mei 1994, toen de single Stille Mei dus een hit werd. Niet onverdienstelijk, want afgelopen december plaatsje 148 in de Radio 2 Top 2000. Onafgebroken vanaf het begin erbij. En daarvoor dus muziek van Fleetwood Mac, Love Shines uit 1993. Afkomstig van het album The Chain, Selections from 25 Years, waarop het de tweede track is. En dat gezegd hebbende,
0: het nieuws van toen. 1994.
1: Pakken we meteen de koe bij de horens op 6 mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Queen Elizabeth II die openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door maar liefst 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen die duurt nu 35 minuten. Met een origineel geluidsfragmentje van de BBC.
2: It's finally been opened by the Queen and President Mitterrand. They travelled through the tunnel together and took part in ceremonies on both sides of the channel. The Queen said the project is one of the world's greatest technological achievements. But ordinary passengers won't be travelling through it for several months. The actual building of the tunnel proved less difficult than maintaining its finances. It took more than 6 years to bore the three tunnels that now link Folkestone in Kent to Calais on the French coast. 11 huge boring machines were used to cut through the chalk marl at a depth of up to 130 feet beneath the seabed. Laser alignment ensured the tunnels met successfully in the middle.
1: Ja, geluidsfragmentje van 6 mei 1994. The Queen opening the Channel Tunnel. Al dus een kort verslagje ingekort van de BBC. Dan gaan we de maand juli. Ja, dat is natuurlijk een beetje niet relevant als ik dit zo zie. De zomer was de warmste ooit, 1994 dus. Met een gemiddelde temperatuur van 21,5 graden in juli was het zelfs bijna een graad warmer dan de vorige warmste julimaand, die van 1873. En het was zelfs meer dan 10 dagen warmer dan 30 graden. Ja, dat is allemaal in 1994. Goed, 28 september, heel ander nieuws. De veerboot Estonia die vergaat dus tussen Estland en Finland in de Oostzee. En er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. En dan gaan we naar de maand december. Op 18 december wordt de Grotte Chauvet ontdekt. Ligt in de Franse Ardèche. Met daarin vele grotschilderingen van dieren zoals apen, leeuwen, neushoorns, oerossen, paarden en bizons. En ze worden geschat 30.000 jaar oud te zijn. En nog een algemeen nieuwsberichtje. Er kwam een nieuwe standaard dus voor muziekbestanden. MP3. Het voordeel was dat alle geluiden die een mens toch niet kon waarnemen werden weggefilterd, zodat de bestandjes veel kleiner werden. En ze konden dus veel meer muziek opgeslagen worden op een nieuw klein apparaatje. De zogenaamde MP3-speler. Fijn dat je luistert naar de wekelijkse reis terug in de tijd. Bijna 8:30. We waren wat betreft de muziek al aanbeland in het jaar 1994. Zo ook voor het nieuws van toen. En dan hebben we nog een vergeten pareltje, ook uit dat jaar. Van onze dikke vriend uit de Verenigde Staten.
0: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs. Het Memory Lane. Vergeten pareltje. 1994.
1: En dit vergeten pareltje kwam op 12 maart van dat jaar niet verder dan nummer 26 in de hitparade. Meat Loaf and the Rock'n'Roll Dreams Come Through uit 1994 dus. En dan sluiten we de jaren 90 ook af in dat jaar met muziek van Joe Cocker. En die muziek die is heel treffend voor deze tijd van het jaar. Summer in the City, niet alleen in the City, maar ook hier in Mill, Millesweert. Studio van Omroep Land van Kuik. En daarna het weerbericht met nog meer mooi nieuws en wat info over plaat en artiest.

0: De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleinere hits van toen. Je luistert naar Memory Lane.
1: We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: En daarmee zaten de 90's erop die we openen. Zo rond 5 minuten over 7 met de Manic Street Preachers en Motorcycle Emptiness. En 1992. En daarnet dus Van Dijk Hout en Fleetwood Mac. En nu daarnet een vergeten paardje van onze dikke vriend Meat Loaf. Rock'n'Roll Dreams Come Through. En Joe Cocker die zat nog volop met Summer in the City. En dan maken we na het weerbericht het sprongetje naar de jaren 2000. En dat doen we met Bluff. Die hadden wat blauwe ruis op de lijn. Een vergeten paardje zonder hitnotering uit 2002. En die wordt gevolgd door Coldplay met Clocks. Een kortere versie van 4 minuten uit het jaar 2003. En daarna heb je nog een hele kleine verrassing uit de oude doos wat betreft een jingle.
0: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Het Memory Lane. Vergeten pareltje. 2002.

0: Prachtige muziek van Coldplay. Clocks in een geknipte versie uit het jaar 2003. En dan heb ik hier nog een beetje die verrassing. Een jingle uit de oude doos. Niet meer gedraaid sinds begin van het jaar 2022. Hele mooie jingle van Omroep Land van Kijk. Je luistert naar Memory Lane.
1: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane.
0: Ja, zelfs de gedateerde jingles afgestoft en weer ingezet voor gebruik. Daarmee werd het 12 minuten over 8:30. Fijn dat je luistert. Blauwe Ruis, Bluff. Nederlandse en Nederlandstalige band, dus afkomstig uit de provincie Zeeland. Met zanger Pascal Jacobsen en hun eerste hitsingle Liefs uit Londen. Die stamt alweer uit 1998 en Blauwe Ruis, dat je er net eens hoorde, is de tweede track van het gelijknamige album Blauwe Ruis, ook uit 2002. En een vergeten paardje zonder hitnotering. En andere tracks van dit album zijn onder andere Dichterbij dan ooit en Mooie Dag. Ja, die hebben we vandaag, 24 juni 2026. Lekker warm en morgen weer. Je luistert naar Memory Lane, aflevering 311 inmiddels. Aangekomen in de Zero's. En dan gaan we kijken naar het nieuws van toen.
1: Het nieuws van toen. 2003.
0: Nou, we gaan er vooral naar luisteren, denk ik dan. Als je mij vraagt, het nieuws van toen op 10 januari. Noord-Korea zegt het zogenaamde non-proliferatieverdrag op. Officieel het verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens. En Noord-Korea heeft dus het verdrag ondertekend, maar zich op 10 januari 2003 dus teruggetrokken en bekendgemaakt over kernwapens te beschikken. Nou, volgens mij wisten we dat al lang, toen nog niet dus. 20 maart in de vroege ochtend vallen Amerikanen en Britten de Iraakse hoofdstad Bagdad aan. Het begin van de zogenaamde Irakoorlog. En op 15 oktober lanceert China de Shenzhou 5 met aan boord Yang Liwei. Ze doen het erom, de eerste taikonaut. Kan niet op, Chinese ruimtevader dus. En hiermee wordt China het derde land in de geschiedenis dat met eigen middelen een mens in de ruimte brengt. Als we het over ruimte hebben, 24 oktober van dat jaar 2003 dus, het supersonische passagiersvliegtuig de Concorde maakt zijn laatste vlucht. En alsof dan toch snelheid een beetje thema is, op 17 november is daar de Japanse magneetzweeftrein Maglev. Die haalt tijdens een onbemande testrit een recordsnelheid van maar liefst 560 km per uur. En dan sluiten we dit vierde en laatste nieuwsblokje van het jaar 2003 af op 13 december. Als Saddam Hussein wordt gevonden in de kelder van een boerderij dicht bij zijn geboorteplaats Tikrit. Daarmee werd het 8:45 bij Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. Fijn dat je luistert. En wij gaan verder met muziek maken, want we hebben weer een dame.
1: Dichterbij dan je denkt. Dit is Memory Lane.
0: En deze dame uit Canada is Avril Lavigne. I'm With You uit 2003. Gevolgd door uit 2004. Vaderlandse trots. Met zangeres Sharon den Adel. Within Temptation is dat. Stand My Ground moet je zeker doen.

0: Within Temptation, Stand My Ground. Prachtig.
1: Dit is Memory Lane, Omroep Land van Kuik.
0: Nederlandse symfonische metalband en dus één van de succesvolste bands in het genre. Opgericht in 1996 door, zoals gezegd, Sharon den Adel, de zangeres en gitarist Robert Westerholt. Ze speelde op grote festivals zoals Rock Werchter toen en deed de single Mother Earth het goed in de hitlijsten. Professionele videoclips werden uitgebracht van onder andere dit Stand My Ground, Memories en Angels. En ze braken hiermee door ook in het buitenland zoals Duitsland. En tussen 2001 en 2013 brachten ze in totaal 13 singles uit die de bovenste 50 haalden van de hitparade. En hun 6 grootste top 10 hits zijn Ice Queen uit 2001, Running Up That Hill uit 2003, Stand My Ground dat je daarnet hoorde uit 2004, Angels uit 2005, What Have You Done uit 2007 en Forgiven uit 2008. En Faster uit 2011 haalde net de top 10 niet. Ja, als je dit hoort, dan weet je dat we toegekomen zijn aan de laatste plaats voor het nieuws van 9 uur. En dan zit deze Memory Lane er weer op. We sluiten af met muziek van Keane en Bad Shape. En deze Engelse band die bestaat dus uit Tom Chaplin, de leadzanger, keyboard en gitarist. Dan hebben we Tim Rice, Oxley op piano, keyboards en bas. En zang, niet te vergeten. En Richard Hughes, de drummer en de zanger. En Jesse Quinn, bas, keyboards, percussie en zang. En we kennen ze natuurlijk van hits als Only Somewhere Only We Know. Ja, het begint een beetje laat te worden. Het voetbal dringt. Everybody's Changing and Bad Shaped. Alle dus uit 2004. En Later Is It Any Wonder uit 2006. En Bad Shaped was hun derde single in Nederland. En alle drie de singles zijn afkomstig van het album Hopes and Fears, zoals je zegt, altijd blijven hopen. En daarmee werd het bijna 9:05 bij Memory. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne avond. Geniet van het voetbal. Tot volgende week. Dag.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
6: In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En de rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar ook gearresteerd. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 31-196.

0: Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch.
1: Te weinig geld voor boodschappen. Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: New truck, big

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
3: Door de hitte worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken. In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2 uur afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Millette Park bereidt zich voor op extreme hitte met maatregelen zoals gratis zonnebrandcrème, extra schaduwplekken en drinkwater. Het driedaagse festival dat dit weekend plaatsvindt speelt voornamelijk in de avond om de hitte te vermijden. EHBO is uitgebreid aanwezig voor medische hulp bij hoge temperaturen. De financiering van het overlastteam Flying Squad rond het AZC in Grave is voor 2026 verzekerd, met een toekenning van €432.000 door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente onderzoekt alternatieven voor na 2026 met plannen voor regionale samenwerking en eigen inzet van BOA's. Uiterlijk eind 2026 wordt duidelijkheid verwacht over de financiering voor 2027. De politie vraagt opnieuw om tips over een pinfraudezaak uit september vorig jaar, waarbij een man in Venray pinde met een bankpas die was gestolen van een hoogbejaard echtpaar uit Overloon. De verdachte is herkenbaar op beeld. Het echtpaar werd beroofd van sieraden, bankpassen en geld. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
0: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis heen

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
2: In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken? In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2:00 afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Je hebt jezelf nog zo beloofd dat je geen seconde aandacht meer aan die ene persoon zou verspillen. En toch zit je weer met je gitaar op schoot. Olivia Rodrigo rekent op haar allerbeste manier af met haar eigen misstappen in haar nieuwe single Stupid.

Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden... terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Ik ben Frank van der Klucht.
1: Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de Straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Mielette Park bereidt zich voor op extreme hitte met maatregelen zoals gratis zonnebrandcrème, extra schaduwplekken en drinkwater. Het driedaagse festival dat dit weekend plaatsvindt speelt voornamelijk in de avond om de hitte te vermijden. EHBO is uitgebreid aanwezig voor medische hulp bij hoge temperaturen. De financiering van het overlastteam Flying Squad rond het AZC in Graven is voor 2026 verzekerd, met een toekenning van €432.000 door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente onderzoekt alternatieven voor na 2026 met plannen voor regionale samenwerking en eigen inzet van BOA's. Uiterlijk eind 2026 wordt duidelijkheid verwacht over de financiering voor 2027. De politie vraagt opnieuw om tips over een pinfraudezaak uit september vorig jaar, waarbij een man in Venray pinde met een bankpas die was gestolen van een hoogbejaard echtpaar uit Overloon. De verdachte is herkenbaar op beeld. Het echtpaar werd beroofd van sieraden, bankpassen en geld. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni, waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar.